0: Q-Music.
1: Q-Music.
2: Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Q. Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Het onweer heeft vannacht op meerdere plaatsen in Vlaanderen voor wateroverlast gezorgd. Onder meer in het centrum van Brussel liepen verschillende straten onder, net als in Halle en Heijsen. Ook op de snelwegen in ons land waren er verschillende incidenten. Op de ring rond Antwerpen was een rijstrook versperd door wateroverlast, net als op de E313 richting Ranst. KMI meldt intussen dat de zwaarste buien voorbij zijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Voor de tweede dag op rij, dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om vergeldingsaanvallen nadat Iran eerder deze week een Panamees vrachtschip onder vuur nam. Intussen dreigt Amerikaans president Trump met nog meer aanvallen. Het is opvallend, want vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal nemen de Rode Duivels het in de 16e finales op tegen Senegal. Het komt omdat Congo met 3-1 won van Oezbekistan en zich ook als beste derde plaats voor de volgende ronde. Verder speelden Colombia en Portugal 0-0 gelijk. Ook zij plaatsen zich voor de tweede ronde. Eerder vannacht won Engeland met 0-2 van Panama en zo is het groepswinnaar. Kroatië won dan weer met 2-1 van Ghana en is ook zeker van de tweede ronde. Net als Ghana dat als beste derde doorgaat. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar veel zon ook.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Het is 7 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Emiel.
3: Goedemorgen. Fel onweer vannacht, dat zorgde op meerdere plaatsen in ons land voor wateroverlast. Onder meer in het centrum van Brussel liepen verschillende straten onder. Ook op de snelwegen waren er verschillende incidenten. Op de ring rond Antwerpen was een rijstrook versperd door wateroverlast, net als op de E313 richting Ranst. En in Kalmthout bij Antwerpen werden een 20-tal kinderen geëvacueerd nadat de bliksem was ingeslagen op de schuur waar ze sliepen. 2 kinderen raakten daarbij licht gewond. Het KMI meldt intussen dat de zwaarste buien voorbij zijn. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
4: We waren zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde daar eigenlijk gewoon aflassen.
5: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry en ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
3: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. En op het WK voetbal nemen de Rode Duivels het in de 16e finales op tegen Senegal. Komt omdat Congo met 3-1 won van Oezbekistan en zich als beste derde plaats voor de volgende ronde. Verder speelden Colombia en Portugal 0-0 gelijk. Ook zij plaatsen zich voor de tweede ronde. Argentinië pakt dan weer 9-9 in zijn groep na een 1-3 overwinning tegen Jordanië. Ook Algerije en Oostenrijk stoten door. Zij speelden dan weer 3-3 gelijk. En eerder vannacht won Engeland met 0-2 van Panama. Engeland is zo groepswinnaar. Kroatië won dan weer met 2-1 van Ghana en is ook zo zeker van de tweede ronde. Net als Ghana dat als beste derde doorgaat. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen krijgen we opklaringen bij 25 graden.
2: En op de snelwegen alles nog rustig. Let wel op, rij veilig met die wateroverlast op verschillende plaatsen. Hè.
6: Music, Dorien Matthijs.
2: We vliegen de zondag in met het zonnetje en het WK-anthem. Ja, hoe kan het ook anders na die 5-1 van onze Rode Duivels gisteren? Goedemorgen.

Tick season bij Q. Heel erg goedemorgen. Ook het Q Beach House season is aangebroken. Gisteren was er de kick-off in Oostende met optreden van ons Camille. En dat klonk zo.

goed klinken die vocals. Want dit is helemaal live, hè? Een knaller van een optreden. En je hoort ook echt het publiek helemaal wild gaan. Zalig. Ja, een bewogen dag geweest ook gisteren. Daar moeten we het ook even over hebben. Want op dat moment was het nog stilte voor de storm, heel letterlijk. En tegen de vroege avond moesten onder andere Couleur Café, Paradise City en ook Werchter Boutique hun festival vroeger dan voorzien stilleggen. Dat wegens code oranje natuurlijk. Dus wereldsterren als Katy Perry, die op Werchter Boutique ging staan, ja, die zagen hun avond helemaal in het water vallen. Maar goed, vandaag een nieuwe dag die ook iets cooler begint. Halleluja! Het einde van die hittegolf is in zicht. Hey, wie is er al wakker? Laat het even weten.

0: And you get what you give. Zoveel vroege vogels zijn al wakker, zeg. Heel erg goedemorgen. Zometeen laat ik de gloednieuwe Q-topschijf op je los met de titel Sorry Papi. Ja, neem dat maar letterlijk. Sorry Papi, eerst is het aan de vrouw die gisteren ons Belgelandje heeft vertegenwoordigd tussen al dat internationaal geweld op Werchter Boutique. Geen hittegolf is te veel voor haar. Kan ze, doet ze. En ze komt er zometeen aan.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: zijn nu zondag open.
6: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.

De gloednieuwe Q-top schijf dus. Sorry, papi. Ook sorry, Katy Perry. Gisteravond werd haar set afgelast op diezelfde Werchterboutique waar ons Pommelien stond. Ze heeft er op haar eigen socials ook een bericht over gepost. Ja, dat ze keihard aan het balen is. Maar helemaal begrijpt dat het niet veilig genoeg was om voor meer dan 50.000 mensen te zingen tijdens Code Oranje. Dus, daarom Katy, is deze volgende schijf voor jou. Daniel Pouter en Bad Day bij Q. Goedemorgen.

0: In Your Eyes. Daar zitten misschien nog wat slapertjes in momenteel. Dus tijd om daar verandering in te brengen. Want Emiel staat klaar met het nieuws. Emiel, fel onweer vannacht, hè, met heel wat bliksem en regen. Ik ben er zelf ook van wakker geworden. Zeg maar, wat is de schade?
1: Ja, het was redelijk heftig. Hè. Op sommige momenten voelde je gewoon je appartement of huis daveren. Maar ja, de brandweer moest op heel wat plaatsen in Vlaanderen uitrukken. Onder meer voor ondergelopen straten of wateroverlast op de snelwegen. Ook waren er verschillende meldingen van takken of bomen op de weg. In Kalmthout bij Antwerpen liepen twee kinderen zelfs brandwonden op door de bliksem. Die sloeg in de schuur waar ze sliepen en daarbij raakten de kinderen dus licht gewond. Zo'n 20-tal andere kinderen en hun 3 begeleiders werden geëvacueerd. Het is voorlopig niet duidelijk of dat kamp kan doorgaan, want ook die schuur is volledig uitgebrand. En op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Vannacht konden Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Colombia, Portugal, Congo, Engeland, Ghana en Kroatië, het is een hele waslijst, zich nog als laatste ploegen plaatsen voor de 16e finales. En daardoor nemen de Rode Duivels het in hun 16e finale op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10:00 gespeeld. Het is trouwens de eerste keer dat de Rode Duivels ooit tegen Senegal gaan spelen. En verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden in die 16e finales. En dan het weer. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen krijgen we opklaringen bij 25 graden.
0: En momenteel is het ook nog heel rustig op de snelwegen. Wel uitkijken voor die wateroverlast na vannacht op verschillende plaatsen. Dus rij veilig.

0: Je hoorde Q-collega Reggie op deze zondagochtend met Ellie. Het nummer over zijn dochtertje Ellie Marta natuurlijk.
1: Pronostiek. Zonder tactiek.
0: Vanavond is het tijd voor de eerste 16e finale op het WK. Zuid-Afrika en Canada die bijten de spits af en nemen het om 9 uur vanavond tegen elkaar op. Mijn vraag is exact dezelfde als gisteren. Wat is jouw pronostiek? Het moet niet onderbouwd zijn, gewoon een wilde gok. En degene die er het dichtst tegen zit, daar heb ik iets voor. Want er liggen vandaag weer 2 cinematickets te blinken voor de beste pronostiek. Ja, laat maar weten wat de score wordt volgens jou voor Zuid-Afrika tegen Canada. De winnaar van het pronostiek zonder tactiek van gisteren is intussen gekend trouwens. En die hoor je zometeen.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Afrika, Canada. Elke zaterdag en zondag kies ik er één match uit waar we onze niet onderbouwde pronostiek over geven. Je hoeft dus absoluut geen voetbalkenner te zijn om mee te spelen. Gisteren was de vraag, hoe gaat Panama tegen Engeland doen? Er is heel veel gegokt, maar niemand, en dan meen ik ook echt niemand, zat er bonk op. Van alle scores die zijn binnengelopen is het juiste antwoord niet gegeven. Want het werd 2-0 voor Engeland, maar de meesten onder jullie die hadden zelfs nog een goaltje meer verwacht, zoals Lennert uit Evergem bijvoorbeeld. Die gokte 3-0 voor Engeland. Dat moest lukken volgens hem. Tom uit Buggenhout die zette zelfs in op 4-0. Maar het is Saskia uit Oostende geworden. Zij zat er dicht tegen. Dus die twee cinematickets worden naar jou opgestuurd. Saskia, als je dit hoort, dikke proficiat. We gaan door met Madonna en Justin Timberlake na Thomas Gray en zijn Rumors.

0: TikTok. Van Madonna en Justin Timberlake. Ja, dat is toch gek, hè? Want dat nummer duurt er eigenlijk maar 3.
1: Swatte,
0: dat is iets waar enkel ik op let. Al heel wat vroege vogels zijn uit de veren op deze laatste zondag van juni. Berichten van Diane uit Willebroek. Goedemorgen, Doreen. Ik ga hier eens de frisse lucht binnen laten zien. Heel goed plan, Dian. Want halleluja, de hittegolf in ons land van afgelopen week komt eindelijk op zijn einde. Dat is toch niet voor mij, hoor. Zo, 35 graden en meer, poef. Debbie uit Vosselaar die stuurt... Goedemorgen, Doreen. Ik ben niet al, maar gewoon nog wakker. Juist klaar met werken. Nu een douche nemen en dan slapen. Annelies uit Opwijk die laat weten dat ze alle uren heeft gezien vannacht. Wel, Annelies,

bent zeker niet alleen. Wat een gedonder vannacht. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik had echt even schrik. Ze zeggen altijd, je moet na de lichtflits tellen hoeveel seconden er zijn voor het gedonder. En dan weet je ongeveer op hoeveel kilometer het van jou verwijderd is. Wel, ik kan je garanderen, daar zat geen seconde tussen op een bepaald moment bij mij. Of hij nog een berichtje van Wendy uit Bekkenvoort om af te sluiten. Goedemorgen, Doreen. Lekker de deuren en de vensters hier opengesmeten. En buiten de schade opgenomen. Ah ja, van de storm natuurlijk. En met de hond gespeeld en nu nog even chillen. Voordat we om 9 uur samen met de buren de hele straatbarbecue van gisteren opruimen. Strakke plannen daar, Wendy. Nog voor het nieuws van 8 hoor je Purple Disco Machine. Komt trouwens eind augustus afgezakt naar Pukkelpop. Maar eerst nog Mark Ember en zijn Belong Together. Hele goeiemorgen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bijna 8 uur. Goedemorgen. Emiel heeft het nieuws.
4: Goedemorgen. In Kalmthout in Antwerpen zijn 2 kinderen gewond geraakt nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. Beide kinderen liepen brandwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Zo'n 20-tal andere kinderen en hun begeleiders werden geëvacueerd. De schuur is ook volledig uitgebrand. Het is voorlopig niet duidelijk of het kamp verder gezet kan worden. Verder zorgde het onweer vannacht op meerdere plaatsen voor wateroverlast. Door die storm werden gisteravond heel wat evenementen afgelast. Op weg de boutique werd het concert van Katy Perry geschrapt en werd het festival vervroegd stopgezet. Veel fans reageerden dan ook ontgoocheld.
5: We waren zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin en ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde dat eigenlijk gewoon aflassen.
6: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry en ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
4: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel moesten door het aangekondigde noodweer vroeger stoppen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ.
7: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen, maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
4: Je zal ook meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 handelaars geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de tweede dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen. En dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. En op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Vannacht konden Argentinië, Oostenrijk, Algerije, Colombia, Portugal, Congo, Engeland, Ghana en Kroatië zich als laatste ploegen plaatsen. Daardoor nemen de Rode Duivels dit in hun 16e finale op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden.
3: En onderweg alles rustig deze zondagochtend, want files op onze snelwegen van 5 minuten of meer zijn er niet. Let wel op, want op veel plaatsen kan er wel wat wateroverlast zijn op het wegdek, dus rij veilig.
8: Dorien Matthijs.
3: Zometeen maken we een uitstapje naar Ibiza. Maar eerst iemand vinden die mij vergezelt. Abel Olivia Dien, die zoekt mee met Man I

0: I took a pill in Ibiza. Ja, we klinken ook in Ibiza momenteel bij luisteraar Kathleen.
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: Daar ben ik heel benieuwd naar. Waar is Q allemaal te horen deze zomer? Niet alleen in Ibiza, ook bij luisteraar Steven uit Bilze klinken we al aan het zwembad in Turkije. Zalig zeg. Laat even achter waar ik jou kan horen momenteel. Tenzij natuurlijk dat je aan het rijden bent. In dat geval hebben Miles Smith en Niall Horan een boodschap voor jou. Hier zijn ze met hun Drive Safe. Goedemorgen. Watching.

0: waar neem je Q mee naartoe?
1: Ja, dat vind ik altijd heel tof om te weten waar we allemaal klinken momenteel. Bij Jo uit Maldegem is dat in zijn camionet voor zijn flexijob bij de bakker. Bij luisteraar Robbie is het vanuit Thailand dat we de groetjes krijgen. Melissa uit Houthulst, die stuurt ook nog. Wij vertrekken woensdag naar de Beekse Bergen in Nederland en nemen jullie daar mee naartoe. Dus Q goes international, zo te zien. Nena en Kim Wilde, die je zometeen hoort, die nemen Q ook any place, anywhere, anytime mee naartoe. Maar het kan ook omgekeerd, want misschien neemt Q jou binnenkort wel ergens mee naartoe.
0: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister vanaf morgen naar Vincent Live.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Daar blijf ik aan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

berichtjes binnenstromen. Waar neem jij Q mee naartoe? Dat was de vraag. Luisteraar Marina die stuurt, nu horen we jullie nog in Dilsen, Stockholm. Deze namiddag is dat vanuit het Q Beach House, want we zijn onderweg naar Oostende. Zalig, tot straks Marina. Zeg, stel je voor dat we in New York zouden klinken. Dan is het nummer van Jay-Z en Alicia Keys dat er zometeen aankomt heel toepasselijk. Empire State of Mind hoor je nog voor het nieuws van 8:30 na Delicious. DJ Delicious moet ik zeggen.

0: State of Mind. Daarmee is het ruim 8:30 op de klok. Dus Emiel staat klaar met het nieuws. Emiel, de start van de solde is in zicht. Wat mogen we verwachten?
1: Ja, de zomersolde gaan starten met kortingen van 30% tot 50%. Dat blijkt uit een voorspelling van zelfstandige organisatie NSZ. Veel handelaars kampen bij de start van de solde nog met grote voorraden. Bijna 2 op de 3 kampt zelfs nog met 40% voorraad. Het komt onder meer door het hitteweer van de afgelopen dagen. Daarom gingen we dus niet naar de shoppingstraten. En ook door de oorlog in het Midden-Oosten. Dus bij die start van de zomersolde zal je meteen wel wat koopjes kunnen doen. En de Red Lions, onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen gisteravond met 2-1 van Nederland en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. De Spelen vinden in 2028 plaats in Los Angeles. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen krijgen we opklaringen bij 25 graden.
0: En het is een zondag zoals een zondag hoort te zijn, want files op de snelwegen zijn er momenteel niet. Maar rij wel veilig vandaag na die storm van gisteren, hè. Q sounds better with you.

0: Morgan Wallen en I had some help. Ik heb ook wat hulp gehad van het koffieapparaat deze morgen. Want het was toch met kleine oogjes wakker worden. Ik ben heel moeilijk in slaap geraakt door die gigantisch luide donder vannacht. Ja, ik weet niet hoe het bij jou klonk, maar bij mij leek het echt alsof het allemaal vlak boven mij aan het gebeuren was. Maar dat is ook niet de enige reden. Gisteravond ben ik weer in mijn muzikale zomer gevlogen. Want ik zing af en toe in een paar coverbands. Nu, het was echt bloedheet gisteren. En door die warmte is er in het midden van onze show iets compleet misgegaan. Een best wel grote anticlimax. Maar dat is voor straks, na Meredith Brooks en Bitch. Haar woorden, hè, voor de duidelijkheid.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
4: Mijn kusfiets is helemaal op de kop.
3: Maar wij zijn er voor u, ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
4: Zelfs met een helm is gep***t.
3: Etias. Ontdek onze Bike & More-verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
10: Info op telenet.be.
12: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden

0: Nood afgeschoten. Altijd heel spectaculair. Nu, dat is heel tof als dat confetti-kanon ook echt op de laatste noot wordt afgeschoten. Maar blijkbaar is dat van ons heel gevoelig aan de warmte. Het stond al een uur in de vlakke zon en midden in onze set ineens een knal van je welste. Dat confetti-kanon was eraan voor de moeite en ik schrok mij rot. Dus wat hebben we geleerd? Geen confetti-kanon als het te warm is. En ik ga het nu gewoon proberen vergeten, proberen verdringen met wat nieuwe muziek als pleister op de wonden.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Q-collega Last Frequencies regelt dat hier met zijn Live It All bij Q.

Ellie Goulding op jouw zondagochtend met Love Me Like You Do. Het is 9:05 en we starten de dag net wat koeler dan gisteren. Zalig vind ik dat. We kunnen dus terug even op adem komen en die vensters opengooien. Nog voor het nieuws van 9 hoor je Henry Moody bij Q. Dit is Right Person, Wrong Time. Goedemorgen.

0: Bellingen zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Dambu, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen.
3: Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
0: Ja! Carrefour. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: 9 uur, een zonnige goeiemorgen. Emiel heeft het nieuws.
7: Goeiemorgen. In Ter Hulpe in Vals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto, dat bevestigt de burgemeester. In Kanthout raakten dan weer 2 kinderen gewond nadat de bliksem insloeg op een schuur waar ze kampeerden. De schuur is ook volledig uitgebrand. Ook in Bornem hijst op de berg, Putten en Puur Sint-Amans ontstond er brand na blikseminslagen. En in Brussel rukt de brandweer voorlopig niet meer uit voor niet dringende oproepen. Veel handelaars kampen bij de start van de zomersolde volgende week nog met grote voorraden. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandige organisatie NSZ.
8: Zo heeft de overgrote meerderheid nog een 20-40% van hun collectie in de rekken liggen. Er zijn verschillende factoren die hier parten spelen, waaronder de vrees van de consumenten voor hun koopkracht als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen. Maar daar stopt het niet. De jongste dagen hebben we te maken gekregen met heel wispelturig hitteweer.
7: Je zal ook meteen mooie koopjes kunnen doen. NSZ verwacht kortingen van 30%. Iets meer dan 1 op de 8 handelaars geeft zelfs meteen 50% korting. In het Midden-Oosten neemt het aantal aanvallen opnieuw toe. Het Amerikaanse leger voerde voor de 2e dag op rij vergeldingsaanvallen uit nadat Iran een schip onder vuur nam. Iran voerde dan weer luchtaanvallen uit op verschillende Amerikaanse militaire basissen in Kuwait en Bahrein. De Iraanse revolutionaire garde dreigt er intussen mee om de onderhandelingen met de VS op te blazen en dat doet ook Amerikaans president Trump. Vorige week sloten beide landen nog een voorlopig vredesakkoord. Op het WK voetbal zijn alle ploegen voor de knock-outfase bekend. Onze Rode Duivels nemen het in de 16e finales op tegen Senegal. Die wedstrijd wordt woensdagavond om 10 uur gespeeld. Verder is het ook uitkijken naar Nederland, Marokko en Frankrijk tegen Zweden. De Argentijn Lionel Messi is trouwens voorlopig topschutter na de groepsfase. Hij scoorde 6 keer. En de Red Lions, onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen gisteravond met 2-1 van Nederland en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League en het bijhorende Olympische ticket. Speler Arthur van Doren.
9: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op 1 wedstrijd van het einde met enkel 1 verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
7: De Spelen vinden in 2028 plaats in Los Angeles. De dag start meestal droog en zonnig. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Maxima tussen 24 graden aan zee, 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met soms wat buien, maar veel zon ook.
6: En ondertussen staat er toch al 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Brusselse ring. Op de binnenring moet je 10 minuten extra rekenen tussen Vilvoorde, Koningslo en Machelen. Maar als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
10: Music, Dorien Matthijs.
6: De hittegolf mag dan wel op zijn einde komen. Sabrina Carpenter gooit graag nog wat olie op.

Heel erg goedemorgen op deze zondag 28 juni. Het einde van de hittegolf. Ja, kan je al wat voelen, hè? Na de storm gisteravond. Het is er heftig aan toegegaan vannacht. Kon je daar net al horen op het nieuws. Het was dan ook code oranje in ons land. En dat betekende ook slecht nieuws voor verschillende festivals. En voor deze vrouw. Ja, hot and cold, zeg dat wel. Want ook Katy Perry werd de dupe van het weer gisteren. Haar set op Werchter Boutique werd daardoor afgelast. Maar vandaag, nieuwe dag. Er staan weer ongelooflijk veel festivals in ons Belgenlandje op de planning. Onder andere Werchter Parklife. Daar ga je deze fantastische Amerikaanse band aan het werk kunnen zien. Hoor je met In The End. Ja, dat gaat vonken geven, daar ben ik zeker van. Zeg, wat staat er bij jou op de planning vandaag? Toevallig een van die vele festivals? Of is er net iets te veel keuzestress? Laat het even weten. Ondertussen Nelly en Kelly Rowland met Dilemma.

0: Harry Styles en zijn American Girls Back You. Ondertussen... geen American Girl die klaarstaat. Nee, nee, zometeen is het aan de vrouw die gisteren de pannen van het dak heeft gezongen tijdens de kick-off van ons Q-Beach House. Ze komt eraan na Hurricane. Ja, een titel die wel kan tellen na vannacht.
1: Supergirl. Ga mee op een epische interstellaire reis vol gevaar.
2: Nerd is my innocence fuck.
1: Wraak en gerechtigheid.
3: This is not gonna end well.
1: Millie Elcock, Jason Momoa en Matthias Schoenaerts maken van een jonge vrouw een heldin.
4: Touché.
1: Supergirl. Vanaf 1 juli in de bioscoop.
5: FX's The Bear is terug. Exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
6: This is how we keep this place alive.
7: This is The Bear.
5: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream nu exclusief op Disney+.
8: Hoogstraten aardbeien.
9: Hoogstraten.
10: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

Ons Camille. En nu dat je weg bent... Maximum. Wat zijn de zondagse plannen zoal? Dat vroeg ik daarnet. Bij Hannelore uit Herentals wordt dat een uitstapje naar de K3 musical Door een Roosje. Voor Frauke uit Zelzaten geen festivals, wel een dagje Walibi. En Pedro die stuurt, hey Doreen, ik ga eens een bezoekje brengen aan het Q Beach House straks. Altijd een goed plan natuurlijk. Binnen een dik half uur gaan de deuren daar weer wagenwijd open. En nog voor het nieuws van 9:30 komt Nelly Furtado aangevlogen naar Alesso en Nate Smith.

0: Uit 2001 is deze I'm Like a Bird van Nelly Furtado. Ondertussen 9:30 op de klok, dus tijd voor het nieuws. Emiel heeft dat voor ons mee, want Emiel, triest nieuws lees ik. Het onweer vannacht eist ook een dodelijk slachtoffer.
1: Ja, het gebeurde in Ter Hulp in Waals-Brabant. Een boom kwam er terecht op een auto en de persoon overleefde dat niet. Verder ontstond er in Bornem, Heist op den Berg, Putten en Puur Sint-Amans ook brand na blikseminslagen. En in Brussel rukt de brandweer voorlopig niet uit voor niet dringende oproepen. Ook elders is er sprake van omgevallen bomen. Ik krijg nu ook net door dat er 31 festivalgangers moesten geëvacueerd worden van de camping van Paradise City. Vier personen zijn daar ook gewond geraakt door rondvliegend materiaal. En voor de kust van Japan was er vanochtend een zware aardbeving. Die had een kracht van 6,1. De beving gebeurde op een diepte van ongeveer 40 kilometer. Er werd gelukkig geen tsunami-alarm afgekondigd en er is voorlopig ook geen melding van schade of slachtoffers. Het meteorologisch agentschap waarschuwt wel voor naschokken of modderstromen. Het is zonnig en droog. Deze namiddag bewolkt met kans op buien, mogelijk zelfs onweer. Opletten dus. Maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen bij 25 graden.
0: En intussen is alles terug rustig op de snelwegen, want momenteel verlies je nergens 5 minuten of meer.
2: Dorien Matthijs.
0: En nu Summer. Q.

0: Afrojack en Never Forget You. Over minder dan een half uur gaan de deuren van ons Q Beach House voor de tweede dag open. Maar zeg, als jij vandaag een rustige dag hebt, zo'n echte zondag zoals een zondag bedoeld is, dan zou ik misschien toch eens in de boeken duiken. En ik raad zelfs aan om de Wikipedia-pagina van Bruno Mars even in te studeren. Want dat kan je een fantastische trip opleveren. Ik zou zeggen, zometeen meer daarover na Alex Warren en Natalie Imbruglia.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
3: 2 kleppers, 1 unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaanhetwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: zijn nu zondag open.
5: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be. Q-Music.

Je hoorde Torn in de versie van Natalie en Bruglia. Want eigenlijk is dat een cover, ben ik laatst pas achtergekomen. Origineel van de Amerikaanse rockband Edna Swap. Swat, back to business, want... Een tripje naar Milaan met hotelovernachting, vervoer heen en terug, een plus one die mee mag en vooral een onvergetelijk concert van the man, the legend, Bruno Mars. Wel, klinkt dat nu letterlijk helemaal als muziek in de oren? Dan zou ik heel snel je kennis over die man op punt stellen. Want vanaf maandag 29 juni tot en met donderdag 2 juli spelen we elke dag de grote Bruno Mars quiz. Win je die quiz? Dan speel je mee in de grote finale op 3 juli aan ons Q Beach House in Oostende. Als je wilt meespelen en kans maken op die fantastische all-in trip, ja, haast je dan naar de Q-app, zou ik zeggen, om je in te schrijven natuurlijk. Hier geen tripje naar Milaan, wel naar de zoo met Shakira. Human.

Imagine Dragons. Ja, zeg dat wel, dat we die thunder vannacht hebben gevoeld. Wat was me dat, zeg. Gelukkig is het zonnetje terug in ons midden. En zometeen zwaaien we de deuren van ons Q Beach House wagenwijd open.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Serafien.
4: Het is met de e-mail te doen.
3: Oh,
4: Interhulpen in Waals-Brabant is een persoon overleden door het onweer. Een boom kwam er terecht op zijn of haar auto liever, dat bevestigt de burgemeester. Verder raakten ook 3 mensen gewond tijdens een festival in Courcelles. En er raakten ook 4 mensen gewond op de camping van het festival Paradise City in Steenokkerzeel. Het gebeurde door rondvliegend materiaal. 31 mensen moesten ook geëvacueerd worden van die camping. En ook het treinverkeer is op verschillende plaatsen verstoord. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
5: Dat wil zeggen dat er 44 miljoen euro geïnvesteerd is in ingrepen zoals dakisolatie, vervanging van verwarmingsinstallatie, buitenschijnwerk, ventilatiesystemen, dingen die ervoor zorgen dat onze scholen energiezuiniger, maar vooral ook kwaliteitsvoller maken, zodat kinderen beter kunnen leren en leerkrachten nog beter kunnen lesgeven.
4: Zo'n 200 subsidievragen aanvragen werden afgekeurd. En voor de kust van Japan was er vanochtend een zware aardbeving. Die had een kracht van 6,1. De beving gebeurt op een diepte van ongeveer 40 kilometer. Er werd gelukkig geen tsunami-alarm afgekondigd en er is ook geen melding van schade of slachtoffers. Meteorologisch agentschap waarschuwt wel voor naschokken of modderstromen. Het is zonnig en droog, maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui wel mogelijk, maximaal tot 26 graden.
3: Ja, Serafien heeft de baard niet in de keel gekregen, dankjewel Emile.
4: Geen enkel probleem.
3: Even kijken op de weg, je verliest nergens meer dan 5 minuten. Wel een berichtje van luisteraar Jo, die zegt dat er op de E411 van Brussel naar Namen heel veel afgewaaide takken zeer dicht bij de eerste rijstrook liggen. En daar is dus niet zo veilig om te rijden. Gewoon dat je het weet, hou misschien gewoon een beetje rekening met die storm van afgelopen nacht als je nog de baan op moet. Zoals een wijs man ooit zei, oh what a beautiful day. De deuren van de beachhouse zijn open en ik breng het zeetje graag tot bij jou nu.

dikke schijf uit 2002, Avril Lavigne en Complicated. Ja, misschien dacht hij daarnet bij het begin van het liedje ook wel even van, oh, gaat Camille nu zingen? Ja, ik vind dus dat het begin van dit liedje van Complicated heel veel lijkt op de intro van dat nieuwe liedje van Camille. Heeft ze gisteren nog live gebracht aan ons QB-chart.

luisteren. Dus dit is hoe Complicated begint. Heb je zo de gitaar zo. En dit is hoe Camille start. Voel je het? Het is een beetje dezelfde vibe. Dus Complicated. En Camille. Ja, bijna hetzelfde. Ik denk alleen dat als Camille en Verlevine naast elkaar rondwandelen op de dijk van Oostende, dat Camille toch nog net iets vaker herkend gaat worden en gevraagd gaat worden om de foto te maken. En wel, dat was gisteren ook echt een dikke gekte hier aan het Q-Beach.

0: zomervakantie is nog niet begonnen en Damiano David is al aan de volgende aan het denken. Geen idee hoe het zal zijn, de zomer van 2027. Maar dit jaar wordt wel een stevige blijkbaar. Het zou een beetje warmer worden dan normaal. In het algemeen zo 1 à 2 graden warmer volgens de weerkaarten doorheen heel de zomer. Maar ik denk dat we deze week wel hebben ontdekt dat wat een beetje warmer eigenlijk echt betekent. Dat gaat hier stevig tegen het einde van de 30 graden zo wat lopen, denk ik. Gelukkig is de muziek wel aangepast voor die warme zomer. Zometeen de nieuwe Q-topschijf. En dat is echt zo lekker om zo de heupen op te bewegen. Zo een beetje sensueel misschien.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
1: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.

De Q-topschijf, lekker zomers. En je hoeft er eigenlijk niet eens Spaans voor te spreken om de boodschap te begrijpen, denk ik. Het topic, Becky G en Sorry Papi. En dan denk je misschien van waar komt dat eigenlijk? Becky G, die artiestennaam. Wel, in het echte leven heet ze Rebecca Marie Gomez. En daar kan je dan Becca, Rebecca, Becky G van maken. Dat klinkt lekker internationaal. Ik vind dat wel een hele coole naam. Stel je voor dat je zo heet. Rebecca Marie Gomez. Goed gevonden. Ondertussen is een deel van ons land aan het bekomen van dat zware onweer van gisterenavond en vannacht. Ja, ik hoop dat bij jou daar alles oké is verlopen. Ondertussen schijnt de zon wel weer volop. En of je het nu aan het werk bent of niet, de zondag die vliegt gewoon vlotjes voorbij. Wij zorgen voor de muziek. Jij voor de sfeer. Zometeen Calvin Harris, nu eerst het prachtige Another Love. Dit is Tom O'Dell.

Berichtje van Sandrina uit Maasmechelen. Na 2 dagen hard werken zijn we onderweg naar Oostende voor een beetje ontspanning. Ja, dat is jou gegund. En ze gaat ook langskomen in het Q Beach House. Goeie keuze. Lovers in the Past Life, Calvin Harris, Rag & Bone Man op Q-Music. Je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Wel even opletten, want er komen echt heel wat berichten binnen van luisteraars die zeggen dat er op veel plekken op de snelweg afgewaaide takken liggen. Ja, het was heftig weer afgelopen nacht, dus dat kan sowieso. Op de E411 van Brussel richting Namen bijvoorbeeld. Allemaal dicht bij de rechtse rijstrook. Dus niet zo veilig natuurlijk. Dus opletten.

0: Ponte, Shana Paul en Natty Natasha, Born to Love You. Zeg, als je deze zomer nog naar de kust komt, als je zo een weekendje komt naar Oostende of ergens anders, dan kan ik je aanraden om zo gewoon eens even een keer muziek te luisteren terwijl je op het strand zit. Ik moet zeggen, dat geeft echt een ander gevoel als je ondertussen naar de zee kijkt en dan die liedjes hoort. Ik vind het ook heel straf om al die hits hier te spelen vanuit het prachtige uitzicht van dit nieuwe Q Beach House. Wij zitten hier op kleine hoogte met onze studio, dus wij zien eigenlijk perfect de dijk en de zee en het strand. We zien hier alles. Je kan zelf ook binnen in de studio, dus ja, je kan hier zelf ook alles zien van bovenop ons schone platform. Zometeen een liedje dat ook heel mooi gaat klinken met de zee op de achtergrond, denk ik. Het liedje is gemaakt door een vrouw wiens stem en muziek nogal lijkt op een andere artiest die momenteel ook een dikke Q-hit heeft. Maar dus veel mensen halen die altijd door elkaar. Dus to be clear, zometeen de 20-jarige zangeres die een beetje op Amy Winehouse lijkt. Winehouse. Dus niet de 27-jarige zangeres, maar wel de 20-jarige zangeres die een beetje op Amy Winehouse lijkt. Ja, voilà, die zometeen. Ja.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister vanaf morgen naar Vincent Live. Hey, Mr. D. En zet jouw naam op de Q-guestlist van Bruno Mars in Milaan. Maximus. Summer.
2: Q-music. Just right. De ketelaren voor de Bruine. Geweldige goal.
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising.
3: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zeg jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open.
7: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

Dit is hoe de zomer moet voelen. Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Ah, wel, ik ga nu één ding zeggen. I feel like dancing today. Wat een schone dag. Maximum summer. Ja, en de zondag die moet gevierd worden. Veel berichtjes in de Q-app. Waar ben jij mee bezig vanochtend? Tom uit Soersel, die is zich al de hele week aan het voorbereiden op vandaag. Hij doet een petanktoernooi met zijn beste vrienden. En hij wil ook nog even verduidelijken dat het petanken eigenlijk bijzaak is. En dat het vooral gaat over het bijbabbelen. Omdat het, ja, hij ziet zijn vrienden maar twee keer per jaar. Dat snap ik helemaal. Heel veel plezier daarmee. Nancy stuurt een foto van een ontbijt. Ik betwijfel of die foto in België is gemaakt. Het lijkt verdacht veel op een heel zuiders zeetje daar. Dus geniet ervan, Nancy. En dan is er nog Fabian. Die is aan het werk in het magazijn. Hij stuurt een foto van al zijn collega's. De sfeer die zit daar duidelijk goed met Q-Music door de boxen. Ik wens jou ook een fantastische zondag toe. Het weer is ja een beetje onvoorspelbaar deze dagen. Hè? Dus geniet van elke seconde zon die we hebben. En vergeet af en toe vooral ook niet te ademen. Dat is ook gewoon belangrijk. Ik heb zo meteen Pink voor jou. Nu eerst Bruno Mars.

Milk Inc. Medicine. Ja, en om dan nog even in die bonk-categorie te blijven, weet je waar ik gisteren ben achtergekomen? Dit nummer van Swedish House Mafia. Daar zit zo af en toe een stem in. Wacht, dat gaat zo meteen komen. Laten we nog even wachten. Het komt zo meteen, hè, wacht. Het zit zo, I wanna know your name, gaat hij zo meteen zeggen. Nu, ja. Die stem, weet je wie dat is? Wie zo half zingt en half babbelt? Ah, wel. Het is Pharrell Williams, je weet wel, van Because I'm Happy. Die heeft dat ooit ingezongen. Dat is toch echt helemaal onherkenbaar, hè?

0: Ja, en er wordt gedanst aan ons Q Beach House. Dat is het effect van Pharrell Williams en Happy.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds.
1: With you.
3: Oh, ik heb dat graag. Krikkenpot met balletjes. Of, oh, en als ik krikkenpot met rijspap. Dat is ook goed.
4: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: 11 uur, goedemorgen, nieuws met Emiel.
8: Goedemorgen. In de eerste helft van dit jaar zijn al bijna 300 gevallen van agressie gemeld tegen medewerkers van de VDAB. Het gaat dan vooral om verbale agressie van agressieve klanten. Om die agressie aan te pakken maakt de VDAB al een tijdje gebruik van noodknoppen. In totaal zijn er nu zo'n 500 noodknoppen actief. Ook in andere sectoren, zoals bij ambulanciers of bij de lijn, neemt het aantal agressiegevallen toe. Bijna 750 scholen kregen de afgelopen 3 jaar Vlaamse subsidies om energiezuiniger te worden. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd.
9: Dat wil zeggen dat er 44 miljoen euro geïnvesteerd is in ingrepen zoals dakisolatie, vervanging van verwarmingsinstallatie, buitenschijnwerk, ventilatiesystemen, dingen die ervoor zorgen dat onze scholen energiezuiniger, maar vooral ook kwaliteitsvoller maken, zodat kinderen beter kunnen leren en leerkrachten nog beter kunnen lesgeven.
8: Zo'n 200 subsidieaanvragen werden afgekeurd. En in Brasschaat bij Antwerpen beginnen de vrouwen over zo'n 10 minuten aan hun BK wielrennen op de weg. Het parcours is volledig vlak en bevat 3 kasseistroken. In totaal legt ze zo'n 130 kilometer af. Lotto Kopecky gaat er voor haar 5e Belgische titel en start als topfavoriete. Haar belangrijkste concurrenten worden Sandrine Tas, Shari Bossuyt en Fleur Moors. Het is zonnig en droog, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen opklaringen, al is een bui wel mogelijk met maxima tot 26 graden. De dagen daarna hetzelfde weer bij zo'n 27 graden.
0: Dankjewel, Emiel. En er staat 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat zijn er 10 in totaal op de E411 tussen Rossière en Waveren. En mocht je dan toch nog ergens anders stilstaan, wel, dan gaat het daar een pakje vlotter. In Australië is het nu winter, dus deze 4 gasten zouden maar al te graag een tripje naar België maken, denk ik zo. 5 Seconds of Summer.

van de twee Taylor Swift hits die momenteel ook in de Q-top 40 staan. Hè. Elizabeth Taylor staat op nummer 31 en dan heb je ook nog die andere, I Knew It, I Knew You. Ja, die staat ook in de lijst. Ik ben nu even vergeten op welk nummer. Maar dat zal ik straks wel even bekijken. Dat nummer hoor je trouwens ook in de nieuwe Toy Story film. Toy Story 5 is dat al. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Ondertussen is het al een hele tijd geleden, 1995. Toen was er de eerste Toy Story film. En dat was met dit nummer. You've got a friend in me. Heel schoon, werd ook een grote hit. En toen was Tay-Tay zelf nog een hele kleine Taylor Swift. En ondertussen heeft ze dus voor de vijfde film een liedje mogen maken. Zometeen krijg je de Bauza bij Q. Nu eerst Dean Lewis. Q Music, Q Music. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide.

0: stel je even voor dat je samen met je twee beste vrienden een liedje maakt. Dan wordt dat een wereldhit en plots ben je de hele wereld aan het rondreizen met z'n drietjes. Dat is wat er is gebeurd bij De Bauza. Gisteren traden ze nog op een feestboot in Miami. En ik heb het gevoel dat die gasten het zelf ook wel graag bol te maken. Dus dat zal wel leuk zijn geweest. En als je dan nog een beetje inlevingsvermogen over hebt, stel je voor dat je een wereldbekende artiest bent die bijna gaat optreden voor 55.000 bezoekers. Je zit in de schmink. Je outfit is zo bijna klaar, half, maar bijna klaar. En dan zeggen ze opeens, I am sorry, madame. We will have to cancel your show because it is gonna storm. Dat is er gisteren echt gebeurd. We maken het zo meteen wel goed met toch één van haar grootste hits op de radio.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
5: Carrefour. FX's The Bear is terug. Exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
6: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
5: Yeah! De award-winnende serie FX's The Bear. Stream nu exclusief op Disney+.

als de tekst op is, dan zing je gewoon sha-la-la-la-la-la. Dat is ook catchy, hè. Max en die Grammer, The Thing I Love. Luca laat in de Q-app weten dat ze erbij was gisteren op Werchter Boutique. Het was een leuke dag met veel goede live muziek. Pommelien Thijs, Roxy Dekker, Mika, zelfs Pitbull die heeft nog even op het podium gestaan. Alleen dat concert van Katy Perry, ja, dat is niet kunnen doorgaan. Ze heeft een foto gepost van op de luchthaven, waar ze zoal half aangekleed zit voor de show. De make-up is zo half af. Ja, en dan kwam er plots een bericht dat het zo net iets te gevaarlijk was om op te treden met de storm. En misschien maar goed ook, hè, want het heeft toch wel lelijk gedaan in het binnenland. Dus Katy Perry, ja, niet opgetreden in ons land. Je hebt ze daarnet wel vol een bak gekregen met Hot and Cold hier bij Q-Music. Vandaag ziet het er al een pak beter uit. En Rune die staat gereed om naar Genk on Stage te gaan vandaag. Daar komt André Hazes optreden. Dat is ook plezant.

Het is 11:30 op je zondagochtend / middag, mag ik dan toch wel zeggen, denk ik. Jamilia en Superstar. Er staat één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat zijn er 7 in totaal. En die staat op de E411 tussen Overijse en Bierge, denk ik. Het is een ik heb dat nog nooit moeten uitspreken. Bierge, Bierges. Ja, mocht iemand het weten, laat het mij vooral even weten in de Q&A. Maar dus, mocht je op de E411 rijden, hè, dan weet je dat je daar wel even kan stilstaan. Zometeen dan krijg je een man op de radio met een hele kleine. Een hele kleine, ja. Een hele kleine gitaar. Eerst Bibi Rexha.

0: toch wel straf eigenlijk. Mark Ember die heeft 4 hits gescoord die allemaal een beetje op elkaar lijken. En hij heeft zo'n kleine, hè? Ja. Een kleine gitaar, hè? Ja, een ukulele, ja. Sorry, ik vind dat zelf echt veel te grappig. En dan vraag je je af, wat doet de Mark Ember tegenwoordig allemaal? Wel, hij heeft een maand geleden nog het voorprogramma van Ed Sheeran mogen spelen. Voor een vol stadion, dat is wel cool, hè. Dan zal hij die kleine gitaar ook wel hebben meegenomen op dat grote podium. Zometeen een man met Belgische roots. Hij is geboren in Brugge. In Brugge. En dan heeft hij een van de bekendste hits ter wereld gemaakt. Zo even tussendoor, tussen de soep en de patatten. Daar superveel geld mee verdiend. En ja, nu geen idee wat hij doet eigenlijk. Een beetje rentenieren waarschijnlijk. Je krijgt hem na DJ-licious.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn vandaag open. Q-music. Q-music.

Wouter André de Bakker. Dat is zijn echte naam. Je kent hem als Gauthier. Hij heeft 1 wereldhit gescoord. En wat doet hij dan nu in het leven, vraag je je af. Hij woont blijkbaar ergens in het zuiden van Frankrijk. Gewoon zo lekker op het gemakje en gelijk heeft hem, denk ik. Ja, vind ik heel goed. Gisterenochtend had ik de eer om de deuren van ons vernieuwde Q Beach House voor de eerste keer te openen. Dat ging zo... Ja, zo ging dat ongeveer. De zomervakantie gaat bijna beginnen. Ons Q Beach House staat hier tot eind augustus. Gaat hier plezant zijn, elke dag van 10 tot 10 in Oostende. Je kan ons dus komen bezoeken, je kan hier iets komen eten, drinken. Het is hier heel gezellig, de kaart is getest en goedgekeurd. Het is allemaal heel lekker ook. En wel cool ook, een deel van het terras dit jaar is echt in het strand. En dan zit je zo in van die chille zeteltjes, gewoon met je voeten in het strand. Ik heb dat gisteren ook gedaan. Dat is heel fijn. En wij gaan zo meteen verder met nog een hele hoop vakantiegevoelens, een hele hoop zomerhits die hier aankomen. Zometeen onder andere de XQ-topschijf Passenger van Alex Warren. Die kwam gisteren trouwens ook nieuw binnen op nummer 33 in de Q-top 40. En dan was er nog de hit van die 16-jarige madame uit de UK. Die kwam nieuw binnen op 38. Freya Sky en Silent Treatment. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. 12:05 geworden. Zometeen kan je beginnen aan dat middageten. Weet je wat ik wel straf vind? We zitten hier aan het Q Beach House in Oostende sinds gisteren. Ik ben net even gaan kijken op mijn weer-app. Het is hier 22 graden in Oostende. En ik babbel hier graag alles met de mensen die er voorbij komen, die een kijkje komen nemen in de studio. En die zeggen mij allemaal, we zijn even gevlucht uit het binnenland. We zijn gewoon even naar Oostende gekomen om af te koelen.

een beetje lucht te hebben, frisse lucht, omdat het gewoon veel te warm is in het binnenland. Ik ben hier zo van, amai, dat is hier eigenlijk wel een fris briesje dat hier waait. We hebben hier totaal geen last van de warmte. Dus misschien even een kleine test. Hoe warm is het bij jou, mocht je in de auto zitten? Kan je eens even een fotootje sturen in de Q-app van wat is de temperatuur op dit moment in het binnenland? Laat dat even komen. Benieuwd om dat zo meteen, om dat zo meteen te zien. Even kijken, zo meteen na 12 uur een paar dikke zomerhits. Krijgt onder andere de Black Eyed Peas, I Got A Feeling. En ook Kamrad komt eraan met dat zalige Be Mine. En om het allemaal nog beter te maken, als je dan toch naar Oostende komt om af te koelen, straks vanaf 2 uur, dan trakteert de Coca-Cola jou op gratis drankjes hier aan ons Q-Beach House. Vanaf 2 uur dan kan je even gewoon zo de dorst lessen. Dat is ook belangrijk natuurlijk met dat frisse, fris weertje hier. Q-Beach House, dat is de place to be. Onder andere Bob Sinclair op de radio nu.

0: maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Emiel.
4: Goedemiddag.
5: Over een klein half uur begint in Antwerpen het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de mannen dan bijna 240 kilometer af. Collega Jonas de Kler blikt vooruit.
6: We krijgen in Brasschaat een biljartvlak parcours. Al heeft dat lokale rondje van 20 kilometer wel drie kasseistrookjes. Nu, de sprinters zijn toch topfavorieten. Tim Erlier is dat, die gaat voor een derde driekleur. Of misschien wel Jasper Philipsen voor zijn allereerste. En ook met Arnaud Delis, Jordi Meus en Milan Fredijn zijn er nog genoeg snelle mannen aan de start.
5: De vrouwen begonnen iets na 11 uur. Daar is het vooral uitkijken of Lotte Kopecky haar vijfde Belgische titel pakt. Haar belangrijkste uitdaagsters zijn Shari Bossuyt, Sandrine Tas en Fleur Moors. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio opnieuw getroffen door een beving die had een schaal van 5,1. Drie dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. De Europese Unie maakt dan weer 5 miljoen euro aan noodhulp vrij. In de Duitse Alpen is een Oostenrijker van 59 om het leven gekomen bij een val tijdens het bergklimmen, dat meldt de politie daar. Het is niet duidelijk hoe hij precies is gevallen. Er loopt een onderzoek. Het waren andere klimmers die het slachtoffer ontdekten en de hulpdiensten belden, maar dat mocht niet baten. Vanmiddag zonnig, later vooral buien die kunnen onweerachtig zijn. Maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden.
3: Dankjewel, Emiel. Ja, hoe warm is het bij jou in de auto? Want hier in Oostende is het eigenlijk maar 22 graden. In het binnenland duidelijk een pakje warmer. In Kasterlee op dit moment 28 graden, zie ik. Eddy stuurt in Kortenaken is het, even kijken op de foto, 29 graden. Ik zag net ook al 32 graden passeren in Limburg. Ja, dat is wel stevig, dus als je wil afkoelen, dan weet je waar je moet zijn. Er staat één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de A12 richting grens Nederland. Daar moet je 7 minuten bijtellen en je moet daar vooral even opletten, want er liggen voorwerpen op de weg. Dat is op de A12 tussen Antwerpenhaven en Berendrecht.
7: Team Mobirella.
3: Maar ja, als je nu gewoon van het zonnetje geniet in dat binnenland, dan breng ik de zee meteen naar jou. De Black Eyed Peas komen eraan zo meteen.

Oh my god. Tamara stuurt net een foto vanuit Tieltwingen van de temperatuur. Het is daar 35 graden. Allee jong, in Oostende 22, dat valt best wel mee eigenlijk. Een hele goedemiddag, we zijn voorbij 12 uur op je zondag. Het is 28 juni vandaag, net voor het begin van de zomervakantie. Nu ja, voor heel veel mensen is er natuurlijk helemaal geen vakantie. Hè. Veel mensen blijven gewoon doorwerken. Endra bijvoorbeeld, die stuurt net een berichtje vanuit het hotel. Dan denk je, oh, is Endra dan toch op vakantie? Nee, ze heeft daarnet het ontbijtbuffet afgeruimd. Ah ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. En dat vind ik toch echt het beste aan zo'n keer op hotel gaan. Zo gewoon niet zelf moeten afwassen na dat ontbijt en gewoon opscheppen en boeven. Endra, dank je wel daarbij om te helpen. Veel succes nog vandaag. Luc stuurt een berichtje van op het terras van het Q Beach House. Een selfie met de Q-cocktail, die is getest en goedgekeurd. Dan zijn we blij. Luc, geniet ervan. En dan is er ook nog Melissa. Zij is onderweg met haar beste vriend om de hele namiddag door te brengen in een waterpark met allemaal glijbanen en al. Ook dat is heel leuk. Amai, ik ben blij dat jij een topzondag aan het beleven bent doorheen heel Vlaanderen. En ik wens je vooral ook nog een hele fijne middagdag. Zometeen dan gaan we even opnieuw beginnen, als dat oké is. Al ja, Bazaar gaat toch opnieuw beginnen. Na The Voice van Vlaanderen, All Because of You. Dit is Bas Sarah.

0: Ja, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Dan zouden ze eigenlijk voor eeuwig kunnen doorgaan. Zo bijvoorbeeld. Of nog een keer bijvoorbeeld. We zullen nu niet te lang laten verder gaan. Als je een hele grote bazaar-fan bent, dan kan je die eeuwige loop wel instellen, misschien op je gsm of zo. Dan kan je voor altijd naar het begin opnieuw luisteren. Je kan ook altijd gewoon een keer naar hun liveshows gaan kijken. Ze staan wel op heel wat festivals deze zomer. Onder andere op Rijvers, Pukkelpop, op Popmonument ook in Nederland. Al ja, je kan ze eigenlijk bijna gewoon niet missen. Zometeen hier bij Q-Music een Duitse meneer die onze zomer de komende 2 maanden denk ik nog een beetje zonniger en zonniger gaat komen maken. Want hij heeft toch wel één van de 4 zomerhits van deze zomer gemaakt.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. Luister vanaf morgen naar Vincent Live.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: lap, ik heb het weer zitten. Hè. So easy. I'm in love with Olivia Dean. So easy, 3 minuten voor 12:30. Wat een bummer gisteren op Werchter Boutique. Ja, headliner Katy Perry die mocht niet optreden door het stormweer. Wie wel nog op het podium stond, was Mr. 305, Mr. Worldwide. Dat was heel goed, blijkbaar. Pitbull, Fleur die stuurde net een video door in de Q-app van het optreden. Ja, dat klinkt toch kei tof. Dat zijn zomervibes à volonté. Dus laat ons dat nog eens opnieuw doen.
1: 305 checking in for the remix.
0: Mr. 305.
1: Yeah, 75 Street Brazil. What this year is gonna be called Caiocho.
0: Dit is I Know You Want Me Back You. En dan gaan we tellen in het Spaans.
1: Dale.

misschien zit hij nog ergens te lunchen in ons land. Want gisteren stond hij dus op het podium van Werchter Boutique. Pitbull en I Know You Want Me. Daarmee is de 1 over half 1 geworden. Vier files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E17 richting Antwerpen. Daar moet je 8 minuten bij tellen. En dat tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan ook 8 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West ook. Op de E40 7 minuten erbij tussen Sterrebeek en Berchtem. En op de A12 ook 6 minuten richting grens Nederland en dat tussen Antwerpenhaven en Stabroek. En dat komt daar door een defect voertuig. Timo Pirella.

0: Louis Capaldi, ondertussen een jaar terug van zijn comeback. Survive op de radio. Als je over een dikke minuut nog altijd in de wagen zit, of in een ander voertuig, het mag ook een vrachtwagen zijn, wat heb je nog allemaal, een tractor, alles kan, dan gaat het wel leuk worden. Want er komt zo'n een hit aan, al ja, een oude hit al, van het jaar 2011. Maar het is zo'n nummer, als je dat heel luid zet in de auto, dan ga je echt even het gevoel hebben dat je zweeft, dat de zondag niet meer stuk kan. 1 minuut wachten, en dan komt het eraan.
1: 2 kleppers, 1 unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: zijn nu zondag open.
5: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Vanavond bij VTM. Een feestelijke dag in de villa van Heel Mijn Hart. En bij VTM 2 doet Ben Stiller van Meet the Parents. Vanavond bij VTM en VTM 2.

en J-Lo, Save Me Tonight. Ik weet niet of je erbij was op de Foute Party afgelopen vrijdag in Gent. Dat was een dik feestje. Onder andere ook een DJ-set van Jolien Roets en Matthias van den Bulke, onze Q-DJ's. En helemaal op het einde van die set heeft Matthias een bieberke gedaan. Hij is aan een tafel gaan zitten op het podium, net zoals Justin Bieber heeft gedaan op Coachella Festival. Hij heeft dan een videoclip opgezocht. En dat was dan een videoclip die volledig gefotoshopt was met zijn hoofd op van Justin Bieber. Het was heel speciaal. Je vindt alle beelden terug op onze Instagram en onze TikTok. Dus dat is zeker wel de moeite om eens terug te kijken. Zometeen Bruno Mars door je boxen. Nu eerst genieten van de echte Justin Bieber. Dit is Sorry.

Bruno Mars en zijn trompettetjes van Risk It All. Er komen nog heel wat berichten binnen in de Q-app van de dag. Onder andere Raymond uit Maasmechelen, die zegt hallo Matthias. Oei ja, Raymond, het is niet Matthias van den Bulke. Die is er morgen wel, denk ik, of is hij op vakantie? Ik weet het eigenlijk niet. Die zal er ongetwijfeld morgen wel zijn. Hij stuurt mij een foto van een thermometer uit zijn volière. En daar is het de volle 35 graden. Ja, hier in Oostende is het 22, lekker fris, dus dat is wel aangenaam. En dan nog een berichtje van de Suzy uit Zwevegem. Die zegt hallo, wij zijn leden van het jeugdtheater Kaboom uit Zwevegem en wij zijn nu in Oostende aan het repeteren voor onze musical Pinocchio in april 2027. Check zeker onze socials, groetjes van de Kaboomers. Oei, dat is hier een beetje sluikreclame op Q-Music op zondagmiddag. Bah, ik vind dat helemaal oké, Suzy. Je weet het bij deze. Check de socials van jeugdtheater Kaboom als je een keer Pinocchio wilt zien in het echt. Deze krijg je nog van mij, Robert Miles, Children. En zometeen de enige echte Liam van Haverbeek, live vanuit het Beach House.

0: sounds better with you.
1: Zin in ijskoffie, maar dan easy. Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Goedemiddag, 1 uur nieuws krijg je van Emiel.
5: Goedemiddag. Consumentenorganisatie Test & Koop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer gisteren. Daardoor werden onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Zo'n 100.000 bezoekers op Werchter Boutique kregen daardoor de headliner Katy Perry niet te zien.
6: Je betaalt voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens de mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
5: Mogelijk stellen de festivals wel zelf nog een kleine tegemoetkoming voor. In Venezuela zijn nog meer dan 50.000 mensen vermist na de aardbevingen eerder deze week. Vannacht werd de regio trouwens opnieuw getroffen door een beving. Die had een schaal van 5.1 op de schaal... Die had een kracht liever, zo moet ik het zeggen, van 5.1 op de schaal van Richter. 3 dagen na de zware aardbevingen blijven er wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin gehaald worden. Deze ochtend werd nog een jongen van 11 teruggevonden. Verschillende landen sturen ook reddingswerkers naar de regio. En zo'n half uurtje geleden zijn de mannen in Antwerpen begonnen aan het Belgisch kampioenschap wielrennen. In totaal leggen de renners bijna 240 kilometer af. Je hoort een van de topfavorieten, Jasper Philipsen.
7: Het is een lange afstand. Hitte gaat natuurlijk een rol spelen, dus het zal sowieso een zware wedstrijd zijn. Ik denk wie er op het einde nog het meeste in de tank heeft zitten, zal verdienen een Belgisch kampioen te worden.
5: De finish wordt rond 17:45 verwacht, de vrouwen finishen rond 14:30. Vanmiddag zonnig, later vooral buien, die kunnen ook onweerachtig zijn met maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden.
4: En onderweg zijn er momenteel 5 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen is het aanschuiven op de E17 een kwartier extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook. Richting de grens met Nederland op de A12 6 minuten tussen Poldervliet en Stabroek. Opletten daar, want het komt door een defect voertuig op de weg. Op de Brusselse buitenring ook 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring 5 minuten extra tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde. De Koningslo. Zijn nog op een ander plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
8: Liam van Haverbeke.
4: En wat beter tegen de middagdip dan het beste nummer van dit moment, Shakira en

0: inderdaad, Don't You Worry Child. Want de kater van de Foute Party, die is achter de rug. En de opening van het Q Beach House gisteren heeft onze trommelvliezen opnieuw gestreeld, hè, dankzij Camille. En vooral ook die hittegolf richting zijn laatste loodjes in ons land. Morgen zijn het eindelijk iets normalere temperaturen. Vannacht was het ook al wat frisser dan afgelopen nachten. Maar misschien heb jij, net als mij, ook een cruciale fout gemaakt deze nacht.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor en zijn nooduitgang. Je luistert naar Q-Music op je zondagmiddag. Het was een welgekomen, iets frissere nacht afgelopen nacht. En daarmee heb jij misschien ook wel dezelfde beslissing genomen als wij thuis. We hebben er namelijk voor gezorgd dat alle ramen thuis wagenwijd open stonden, zodat er heerlijk frisse lucht naar binnen kon. Het is te zeggen, heerlijk, het eerste kwartier misschien. Want daarna, voor we nog konden vertrekken naar Dromenland, waren ze er alweer. En dan bedoel ik met ze mijn aardsvijanden. De vreselijke kleine schepsels, de meest vreselijke dingen die ooit hebben bestaan, muggen. Och, ja, het was verhitten of lekgestoken worden. Wel, ik heb dus gekozen voor de tactiek van de struisvogel. Dat wil zeggen, kop volledig onder het teken, muis stil liggen en bidden dat ze mijn bloedgroep niet moesten hebben vannacht. Resultaat? Ik ben bijna gestikt van de hitte en ze hebben me alsnog te pakken gekregen op de enige plek die buiten boord hing, namelijk het puntje van mijn grote teen. Als jij vannacht ook de jacht hebt verloren, troost je. Je bent dus zeker niet alleen. En we gaan de sfeer er gewoon inbrengen. Met deze van Taylor Swift. Dit is

0: Ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
0: Heerlijk in de kruising.
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
0: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatje, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, jong. Gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
7: Ford.
8: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
9: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
10: Ik dacht van chili con carne.
9: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Daar wordt chili con serieus veel carne.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
11: Kissy, kendo, snackjes op de snelweg. Kissy. Want alleen vandaag 2 plus 1 gratis op lunchboxen en bekers voor onderweg. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

Heb jij ook zo die ene vriend met wie je aan één blik al genoeg hebt om te weten dat er iets scheef zit, dat er iets scheelt? Wel, Tom Walker, die had ook zo'n maat, die begin 2018 te kampen had met een hele zware verslaving. En Tom wist totaal niet hoe hij moest helpen of wat hij kon zeggen om te helpen. Dus besloot hij te doen wat hij eigenlijk het beste kan, namelijk muziek maken. En hij schreef een nummer als een soort van open brief, eigenlijk gewoon om te laten weten van kijk, ik ben er voor u en ik ga er ook altijd voor u zijn, ook al kan ik dat niet zo goed onder woorden brengen. En het mooie is, die vriend hoorde het nummer, zocht effectief hulp en is tot vandaag volledig af van die verslaving. Met andere woorden, dit nummer heeft letterlijk een leven gered. Tom Walker en Leave a Light On.

Jonas Blue en Melif Edge of Desire. Ze leerden elkaar kennen via Instagram. Ja, de Braziliaanse Melif die slide gewoon in de DM's van Jonas Blue. En zo ontstond deze zomerhit Edge of Desire. Bij Enrique Iglesias is het heel simpel. Die heeft muziek maken gewoon met de paplepel meegekregen. Van zijn vader natuurlijk. Bijna letterlijk, denk ik ook. Dit is zijn escape net voor half 3. Half 2, amai. De Foute Party.

zomer in 3 minuten 27. Met deze van Enrique Iglesias, Escape. Daarmee zit er ruim 2:30 op de klok. Ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. Dat zijn er 5 momenteel. Richting de grens met Nederland op de A12 is het een kwartier aanschuiven tussen Poldervliet en Berendrecht. En let op daar, want er zijn voorwerpen op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland 11 minuten file tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. En ook nog eens 6 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Richting Antwerpen zelf dan op de E17 8 minuten tussen Kruibeke en Antwerpen West. Op de Brusselse buitenring 6 minuten tussen Sint-Stevens Woluwe en Diegem. En op de binnenring 5 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dat kan. Maar daar heb ik wel beter nieuws, want dan verlies je minder dan 5 minuten.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. Ken je dat? Je hoort zo'n nieuw nummer en je denkt, amai, dat is supermodern, dat niemand daar nog nooit is opgekomen. Tot je ontdekt dat de melodie stiekem al bijna 50 jaar oud is. Ja, dat is exact het geheim achter onze nieuwe Q-topschijf. Sorry Papi van Topic en Becky G. Komt eraan naar Miley Cyrus.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het teamje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria platte. Oh. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Q-Music. Q sounds better with you. Better with you.

0: Miley Cyrus' Wrecking Ball, onze nieuwe Q-topschijf, die heeft een heel zomers aanstekelijke melodie. En het is gebaseerd op een Colombiaans nummer uit 1980. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Ja, het is Colegiala van, nu ga ik proberen de artiest uit te spreken, Rodolfo Isur Tipica Rar. 7 dan. Ik weet niet wat dat 7 is in het Spaans. Maar goed, ik verkies wel de nieuwe versie, moet ik eerlijk bekennen.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

Jasper uit Genk heeft de afgelopen week, denk ik, 100 berichten gestuurd in de Q-app met de vraag om deze te draaien. Wel goed nieuws, zei Jasper. Het is onze Q-topschijf deze week, dus je hoort hem extra veel voorbij komen. Sorry Papi van Topic en Becky G. En deze heren die zeggen wat ik nu ga doen, zei Shut Up and Dance.

De nieuwe Aaron Blomhaert samen met de Nederlandse Zoe Levi, Tranen van Goud. De beste nieuwste hits, die hoor je altijd bij Q, dat weet je. Maar soms, en al zeker op een zondag, gooi ik er ook al eens graag een Q Classic tegenaan. En daarvoor gaan we terug naar 2008, naar een van de laatste grootste hits van deze vrouw, Amy.

0: Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Motorpech in Nice.
3: Oh.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Goedemiddag, 2 uur. Nieuws krijg je van Emiel.
5: Goedemiddag. In Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een industriebedrijf. Dat bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren verschillende ontploffingen te horen.
6: Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de bluswerkzaamheden. Dus om 11 uur 44 hebben we de oproep gekregen voor een uitslaande brand in de Neringstraat in Londerzeel. We hebben onmiddellijk opgeschaald in middelen. Dat wil zeggen dat wij extra blusploegen, maar ook extra tankwagens met water ter plaatse hebben gestuurd om de vlammen te lijf te gaan.
5: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. In het centrum van Brussel is vannacht een man neergestoken. Hij verkeerde even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken, dat meldt de politie. De daders zijn nog steeds spoorloos, het onderzoek loopt. En consumentenorganisatie Testaankoop vraagt de festivals meer duidelijkheid over een eventuele schadevergoeding na het onweer gisteren. Daardoor werd onder meer Paradise City, Werchter Boutique en Couleur Café vroegtijdig stopgezet. Je hoort Laura Kleis.
7: Je betaalt voor een dienst, je hebt die dienst niet volledig gekregen. Dus in theorie zou het festival je iets van geld zelfs moeten terugbetalen. Ik denk hier dat de praktijk de theorie wat inhaalt. Het is enorme overmacht geweest voor het festival. Dus er is zelfs niet eens de mogelijkheid geweest om iets van alternatief te voorzien. En dan denk ik in die situatie dat je als festivalganger gewoon blij moet zijn dat je veilig thuis bent geraakt.
5: Vanmiddag zonnig, later vooral buien die kunnen onweerachtig zijn, maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui bij 25 graden.
4: En onderweg zijn er momenteel 6 vertragingen gemeld van langer dan 5 minuten. De langste file staat richting de grens met Nederland op de A12. Een kwartier extra tussen Poldervliet en Berendrecht. En opletten daar, want daar liggen voorwerpen op de weg. Richting Antwerpen is het aanschuiven op de E17. 10 minuten extra tussen Kruijbeek en Antwerpen-West door een defect voertuig. Op de Brusselse binnenring 10 minuten extra ook tussen Grootbijgaarde, Danshartlaan en Jette. En op de buitenring 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de Antwerpse ring dan tenslotte, daar staan er nog 2 files, allebei richting Nederland. 8 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 7 minuten erbij tussen de Legrellelaan en Antwerpen-Oost. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Liam van Haverbeke.
4: The rumors zijn true, al dus Thomas Gray. Ik heb ook een gerucht voor je trouwens. Maar eerst dag.

Thomas Gray met Rumors. En dat foute party hangt misschien nog een klein beetje in je kleren, dat kan. Ik heb er alvast twee absolute hoogtepunten aan overgehouden. Eén, ik stond backstage tegen QDJ Timo Pireda, die je daarnet hoorde, te vertellen hoe hard ik wel fan ben van Ingeborg. Ken je wel Ingeborg? En plots werd er aangeklopt. Ik doe open en jawel hoor, daar staat ze. De echte Ingeborg, ze had dringend tandpasta nodig, wist ze mij te vertellen. Dus, ik uiteraard, ik ben als een gek naar mijn rugzak gekrost. Ik had tandpasta bij, ik heb die tube in haar hand geduwd en zo geschiedde. Jawel, Ingeborg Sergeant heeft officieel mijn tandpasta gebruikt. Dat is nu al het hoogtepunt van mijn zomer, kan ik u vertellen. Niets gaat dat nog overtreffen. Een hoogtepunt iets minder dan de tandpasta van Ingeborg is natuurlijk deze powervrouw op de Foute Party. Die Flanders Expo volledig heeft platgespeeld. Hoe kan het ook anders? Dit is Natalia met Rise In.

0: Smit en Niall Horan. Met een versie van...
1: En voorzichtig op de ballen, hè.
0: Drive Safe. We weten tegen wie onze rode duivels spelen op het WK woensdag. Dat wordt de Senegal. Ja, ik ben benieuwd. Toch ook niet de meest makkelijke ploeg. Het is je misschien ook nog iets anders opgevallen als je af en toe kijkt naar het wereldkampioenschap voetbal. Want sommige spelers die lopen rond met gaten in hun kousen. En dan geen gaten van een tackle of zo, maar bewust dus zelf geknipt. En ik ben even gaan opzoeken waarom ze dat precies doen. En ook waarom ik nu weet waarom jij vooral geen gaten moet knippen in je kousen. Je hoort het na Oscar and the Wolf.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
5: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Martin Garrix. I love this feeling. Met Repeated. So repeated. Ja, Martin Garrix maakte ooit het nummer voor het EK samen met de U2, deze. We are the people we've been waiting for. We are the people. En we hadden net over het WK-voetbal. Want is het jou ook opgevallen dat op het WK sommige spelers met gigantische gaten in hun kousen rondlopen? Dat is geen slijtage, maar die knippen ze er dus zelf bewust in. Ja, blijkbaar spannen die moderne sportsokken veel te hard rond hun kuitspieren, waardoor ze niet flexibel genoeg zijn. En die gaten die zouden de druk verminderen. Daar is ook onderzoek rond gedaan. Blijkbaar is dat allemaal zever, maar is het vooral ook een psychologisch comfort dat je weet van, ah ja, dat stukje van mijn been, daar zit er dan geen kous rond. Goed, het is niet nodig om dus zelf je kousen te lijf te gaan met de schaar, maar zolang het helpt om punten te scoren, mogen ze erin knippen wat ze willen van mij. En dit is The Fray, nu bij Q Music. How to save a life.

met dit heerlijke, dramatische nummer. Het is bijna 2:30 op de klok. Een hele fijne middag. Superleuk dat je luistert naar Q-Music. Als je dat doet vanuit de auto, dan is het misschien handig om te weten waar jij wat tijd verliest onderweg. Er staan momenteel 6 files op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 11 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook nog 6 minuten erbij tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Richting Antwerpen op de E17 8 minuten aanschuiven tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Daar staat een voertuig vast op de weg. Op de Brusselse binnenring 7 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En op de buitenring 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Ten slotte is er nog aanschuiven richting de grens met Nederland op de A12. Tussen Antwerpenhaven en Berendrecht liggen voorwerpen op de weg. Dus opletten daar, reken 6 minuten extra. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. En hoor je de nieuwe Jelly Roll op je radio.

0: Jason Wright met It's Okay en daarvoor Jelly Roll met zijn I'm Good. Heb jij van die gekke contactnamen in je telefoon staan? Dat vraag ik me af. Ik heb bijvoorbeeld een maat, die heet Sam, maar die staat in mijn telefoon als The Farmer Boy. Ja, dat was vroeger zijn naam op de PlayStation toen wij kind waren. En hij komt ook niet uit een boerenfamilie of zo, dus dat is eigenlijk heel random. Maar goed, zo staat hij in mijn gsm. Wie heb ik hier nog staan? Ah ja, Kurt, een onkel van Thomas, staat er hier ook in. Ik zweer het u, ik heb geen idee wie Kurt is, nog Thomas. Maar goed, waarom vertel ik dit? Wel, vanaf morgen mag jij ook in je contactenlijst op zoek naar een Bruno of een Bruno. En meer bepaald voor dit.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister vanaf morgen naar Vincent Live. Hey.

0: vandaag allemaal? Neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Gaan we de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste? Koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg iemand een dom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.

0: rare namen in een contactenlijst. Het is blijkbaar wel een dingetje. Ja, Jury die stuurt.
1: Q stuurt je naar Bruno Mars in Milaan.
0: Ja, als je tenminste een Bruno kent, daarvoor gaan we dus op zoek naar een Bruno in onze contactenlijst. Vanaf morgen maak jij kans om op die Q-guestlist terecht te komen. En Jury die stuurt dus een berichtje in de Q-app. Hij zegt, mijn beste vriend, die staat erin als The Beer Ender. Oké, logisch, ook een beetje speciaal. Anna haar lief staat in haar telefoon als Beertje, heel schattig. Isaura stuurt ook, mijn vader staat in mijn contacten als Daddy Bear. Mijn mama als Mommy Bear. En mijn oma als Bomma. Ik dacht al wel dat er Bomma Bear ging komen. Maar goed, nee, helemaal oké, heel leuk. En Bert uit Keurne die stuurt, ik weet niet of het telt, maar mijn mama heb ik opgeslagen als chef. Oh, jij gaat slechte punten hebben, zijn vriend, denk ik. Ja, deze man heb ik jammer genoeg niet in mijn contactenlijst, maar je mag hem wel altijd bellen, blijkbaar. Eric Britt en Call on Me. Fijne middag, leuk dat je luistert.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo in haar nieuwste Drop Dead. Vandaag is het de verjaardag van heel veel bekende mensen, onder andere Kevin De Bruyne, Mel Brooks, maar ook van Elon Musk. En die wil ik natuurlijk heel specifiek een fijne verjaardag wensen, dus wacht hè. Happy birthday, Mr. Musk, and all the best of luck hey, with everything, and years of health, and all you want. Voilà. Ja, je weet nooit, hè. Misschien dat hij een extra zakcentje opstuurt. Ten slotte de rijkste mensen van de wereld.

Sienna Spyro, Die on this Hill, betekent zoveel als willen vechten voor een bepaald iemand, zelfs wanneer je weet dat dat het einde kan betekenen voor jezelf. Heel dramatisch ook, maar David Guetta en One Republic die hebben iets minder dramatiek nodig. Zij verlangen gewoon opnieuw naar een heel goed feestje volgend weekend. Je hoort ze zo meteen, maar eerst tijd voor deze gekke kerel, Shaggy, and It Wasn't Me.

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Goedemiddag, het is 3:00. Nieuws hoor je van Thomas.
6: Goedemiddag.
7: In Lommerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een industriebedrijf, dat bevestigt de brandweer. Volgens buurtbewoners waren er verschillende ontploffingen te horen, dat zegt ook de brandweer.
8: Op dit moment zijn wij nog volop bezig met de bluswerkzaamheden. Dus om 11:44 hebben we de oproep gekregen voor een uitslaande brand in de Neringstraat in Lommerzeel. We hebben onmiddellijk opgeschaald in middelen. Dat wil zeggen dat wij extra blusploegen, maar ook extra tankwagens met water ter plaatse hebben gestuurd om de vlammen te lijf te gaan.
7: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Shari Bossuyt is Belgisch kampioen op de weg. Het werd zoals verwacht een massasprint en daarin was Bossuyt dus de snelste. Lotte Kopecky werd tweede, Sandrine Tas derde. Het is voor Bossuyt haar eerste Belgische titel. De mannen die zijn op dit moment nog aan het rijden. Zij komen aan rond 17:45. En Zizou Berghs heeft het tennistoernooi van Eastbourne gewonnen in het Verenigd Koninkrijk. Is dat... Excuseer. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. Berghs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert. 3 sets, 3-6, 6-1 en 6-4. De wedstrijd die startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. En vanmiddag werd de match dan verder afgewerkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten. Maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. En ook de dagen nadien blijft het zonnig. Mogelijk kans op een bui en 25 graden.
5: En onderweg zijn er momenteel 5 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen is het aanschuiven op de E17 11 minuten extra tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Dat komt door een defect voertuig op de weg. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland ook 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 6 minuten erbij tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Op de Brusselse ring op de binnenring 10 minuten tussen Grootbijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En op de buitenring nog 6 minuten tussen Sint-Steven-Zwoluwe en Diegem. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Liam van Haverbeke.
5: De zomervakantie is begonnen en dat moet je Calvin Harris geen 2 keer vertellen. Hij heeft er zelfs een heel

hoe dan ook, Maxime en Babette. Ja, klein foutje van de firma. De vakantie is begonnen, zei ik daarnet. Maar het is natuurlijk maandag en dinsdag ook nog school. Ja, in mijn tijd was dat nog anders, hè. Dan was de vakantie nu al bezig. Maar kijk, als jij nu nog naar school moet, veel succes. Nee, ik ben mee aan het lachen. Stephanie Joanne Angelina Germanota komt eraan zometeen. Dat is een mond vol. Ze was uiteraard ook op zoek naar een goede artiestennaam. Want stel je voor, als je constant zo moet aangekondigd worden op de radio, dat is geen werk natuurlijk. En ze moest terwijl denken aan dit nummer. Radio Gaga. Van Queen, uiteraard. En zo werd, je raadt het al, Lady Gaga geboren. En Gaga betekent ook zoveel als een klein beetje gek, dus het past eigenlijk wel bij haar. De

0: De heren van de Bauza kregen gisteren de zilveren medaille om hun nek in de Q-top 40 met deze Magnetic. Goed nieuws. Voor als jij al maandenlang doelloos zit te scrollen op Tinder op zoek naar die ene fatsoenlijke match. Want ik zag net de oplossing staan in de weekendkrant. Ja, het ultieme geheim om de meest gewilde single op de relatiemarkt te worden. En het is niet cliché, hè? Cliché, hè? Geen openingszin of zo, of een hippere profielfoto met toch nog een andere grote vis. Nee, het is iets anders. Wat het precies is, hoor je na Lost Frequencies, ten eerste de Jonas Brothers.
1: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
2: This is how we keep this place alive.
3: This is The Bear.
1: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream nu exclusief op Disney+.

Een kleine oproep. Voor als jij tegenwoordig aan het daten bent via een app. Want zet dan niet in je profiel. Bijvoorbeeld, geniet momenteel van het leven. Of, ik ben op zoek naar iets serieus. Nee, dat is allemaal veel te basic liever. Stop ermee, want als je echt wil scoren op de relatiemarkt, dan moet je blijkbaar AI-chip-ingenieur worden. Echt waar. Ja, staat in een Zuid-Koreaans onderzoek. Als je dan zo'n ingenieur bent, dan betekent dat dat je een gigantische salaris hebt en ook heel veel verstand. En dat is blijkbaar heel aantrekkelijk. Dat is echt het beroep dat met stip op één staat. Ik ben heel blij dat ik al van straat ben, want zo'n microchip maken, dat gebeurt in een hoogtechnologische cleanroom. Dus volledig stofvrij. Eén minuscuul pluisje en die miljoenenchip is meteen om zeep. En ik slaag er elke ochtend nog in om koffie te morsen op een kraaknet donkerblauwe t-shirt. Dus nee, bedankt.

Murder on the Dance Floor, daarmee is het 3:30 op de klok. En ondertussen staan er ook 5 vertragingen op de Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen op de E17 verlies je een dik kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dat komt daardoor een voertuig die stilstaat op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland 14 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Hasselt op de E313 10 minuten extra tussen Bilze en Diepenbeek. Op de Brusselse ring op de binnenring 6 minuten erbij tussen Grootbijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En tenslotte nog op de buitenring 5 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Sta je momenteel nog op een andere plek, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.

daarvoor natuurlijk Somber met Homewrecker. Heel jammer, ze staat 2 keer in de Q-top 40, dat is helemaal prima, maar niet meer met dit nummer. Ja, ik heb het over Taylor Swift en Opalite. Zelf ben ik niet echt een Swiftie, maar deze, ja, ik weet niet wat dat is, maar het doet iets met me.

als je een rustige namiddag op de planning had staan, dan ben je helemaal wakker geschud met de gitaar van Adam Lambert. What do you want from me? Another, dat is een Nederlands DJ-duo, scoort tegenwoordig hit na hit. Maar ze hebben één belangrijke regel. Ze willen stressvrij door het leven gaan. Dat zeggen ze zelf. Ze hebben daarvoor de filosofie ontwikkeld. Expectations are the thief of joy. Ofwel dus geen stress, alles komt als het moet komen. En vooral geen kille business of verplichte nummertjes. Alleen maar doen wat je graag wil doen. En dat hoor je ook in hun muziek, zoals in deze Talk to You. Ze mochten trouwens onlangs ook draaien op die fameuze bruiloft van Dua Lipa in Sicilië. Mijn noodnuldiging is ergens zoek geraakt, denk ik. Ik ben niet gevraagd.

Self-Made Woman. Echt een heel leuk berichtje binnengekregen in de Q-app van Anja uit Tongeren-Borgloon. Ze stuurt, ja, moest ik aan zee wonen, Liam, dan zou ik iedere dag naar jullie komen daar. Zo leuk. Ja, zeker, maar je kan natuurlijk ook gewoon erbij zijn door te luisteren naar de radio. Of via de stream, of via televisie kan ook. En zometeen hoor je dan Jana de Wilde met onder andere Coldplay en Milk Inc. Dus qua sfeerbeheer kan het al tellen. Maar eerst gaan we nog lekker dansen op deze Maroon 5 en This Love. Net voor het nieuws van 4 uur. Een hele fijne middag.

0: warm summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op Europassistance.
3: Het is 1 over 4, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Thomas.
4: Goedemiddag. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media ging het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden maken. Het is nog niet duidelijk waar het precies is misgelopen. Shari Bossuyt is Belgisch kampioen op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bossuyt.
5: Er komen heel veel emoties los. Als je natuurlijk als eerste over de meet komt. Maar denk aan vandaag. De koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hun kon ik vandaag het mooi afmaken.
4: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. Ze komen rond 17:15 aan. En Zizou Bergs heeft het tennistoernooi van Eastbourne gewonnen in het Verenigd Koninkrijk. Is dat. Het is zijn eerste titel op een ATP-toernooi. En hij is daarmee ineens de eerste Belgische man ooit die zo'n titel pakt. Bergs versloeg in de finale de Fransman Hugo Humbert in 3 sets, 3-6, 6-1 en 6-4. De wedstrijd startte eigenlijk gisteren, maar werd stilgelegd door de regen. En vanmiddag werd de match dan verder afgewerkt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanaf het oosten komen onweerswolken opzetten, maximaal tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. Ook de dagen nadien blijft het zonnig, mogelijk hier en daar een bui en 25 graden.
3: En er staan een paar kleine files op onze snelwegen. 5 in totaal van langer dan 5 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17. Je moet daar 12 minuten bij tellen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Richting Hasselt op de E313 ook nog eens 8 minuten. En dat tussen Bilzen en Diepenbeek. Op de Antwerpse ring richting Nederland 8 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse ring op de buitenring 7 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring ook nog eens 5 minuten. En dat tussen Groot-Bijgaarde-Dansaert. Laan en Jette. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 5 minuten.
0: Jana de Wilde.
3: En ik heb zoveel zin om de rest van de namiddag samen met jou te spenderen. Een zeer goede middag en welkom. Dit zijn Coldplay en BTS.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

wordt beter hoe vaker je het hoort. Milking en Madison bij Q. Een zeer goede middag, lieve vrienden. Het is zondag 28 juni vandaag. Het weer is eindelijk, toch op veel plekken alvast in ons land, van de aangenamere soort aan het worden. Als dat bij jou nog niet zo is, het gaat serieus afkoelen vannacht. Dus morgen komt eindelijk die verfrissing waar je misschien al een tijdje op aan het wachten bent. Een onweer zou ook nog kunnen, hier en daar. En ik weet niet hoe erg het bij jou geweest is afgelopen nacht, maar waar ik woon was het echt vreselijk. Zo rond iets voor twee 's nachts ben ik opgestaan om mijn kat, katje Mila, te troosten, omdat ik dacht, ja, dat beest dat gaat helemaal gek worden, maar die lag gewoon in de zetel en gaf eigenlijk geen enkele kick. En ik denk dat ik uiteindelijk nog met meer poepers zat dan zij, maar goed. Als het vanavond of vannacht gaat onweren, is het normaal gezien ook een pakje minder fel dan gisteren. Wat zijn jouw plannen voor de rest van de namiddag en de avond? Je mag ze gerust delen via een berichtje in de Q-app. En dan ga ik ondertussen zorgen voor het juiste muzikale gezelschap met Bazaar, met Marshmallow en ook met King Brown. Maar eerst wat festival-vibes, want dat is toch een beetje het gevoel bij Macklemore en Ryan Lewis. Dit is Can't Hold Us Back You.

0: gisteren al in de videoclip. En dat is niet zo gek, want uilen worden algemeen gezien als wijze dieren. En dat past dus perfect bij Mr. Know-it-all. Het was jouw nummer 8 uit de Q Top 50. Teamwork makes the dream work. Dat zeggen ze altijd, maar daar zijn Clean Bandit en Demi Lovato het niet mee eens. Zij doen het zometeen liever solo.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister vanaf morgen naar Vincent Live.

twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, Muziek aan het Water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaanhetwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het Water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.

0: met de meest recente single, Nacht in Amsterdam.
1: Nacht in Amsterdam.
0: Stefanie uit Tongeren is aan het uitkijken om vanavond eindelijk gewoon nog eens tv te kijken. En ik snap haar ontzettend hard. De afgelopen avonden was de zetel gewoon veel te warm om in te ploffen, maar nu kan dat eindelijk, nu er wat verkoeling onderweg is. En Hugo uit Schoten heeft net het BK wielrennen zien passeren. Ja, de mannen die zijn effectief onderweg van Antwerpen naar Brasschaat. Over anderhalf uur ongeveer gaan ze daar aankomen. Nog 74 kilometer te gaan. En speciaal voor alle wielrenners nu het volgende nummer op de radio. Dit zijn Marshmello en Kane Brown bij Q met Miles on It.
2: Q Music, Q Music. New truck, big lady.

Niet elke soundtrack wordt een dikke hit, maar als Adele die maakt, dan natuurlijk wel. Je hoort de Skyfall bij Q. 2 minuten over 4:30 ondertussen. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Je moet daar 12 minuten bij tellen tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E17, daar 10 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Brusselse ring, op de buitenring, dan ook nog eens 8 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar normaal minder dan 5 minuten.

0: Je knippert twee keer met je ogen en voor je het weet is de zomervakantie begonnen en zitten we weer in ons Kew Beach House in Oostende. We hadden het er gisteren nog over met de collega's. Het afgelopen schooljaar, naar ons gevoel, is dat echt een rotvaart voorbijgevlogen. Zo'n vaart waarbij zelfs het snelste jachtluipaard jaloers op zou zijn, volgens mij. Het is tijd om wat gas terug te nemen en ik heb de perfecte song daarvoor gevonden en die komt eraan na Afrojack met wel wat stevige beats.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech?
4: Nou, wat?
5: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Oh nee.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.

0: season is you. En dat klopt, want het is dankzij jouw massale support en vooral ook verzoekjes de afgelopen weken dat ze eigenlijk niet anders konden dan deze hit, onze gloednieuwe Q-top, schijf maken.
1: Dit is deze week

speciaal voor luisteraar Melanie, die er daarnet om vroeg in de Q-app en al de hele dag aan het wachten was op een nummer van Shawn Mendes. Je hoorde There's Nothing Holding Me Back bij Q. En There's Nothing Holding Me Back, dat klopt, behalve dan voor als je op een festival zat gisteravond. Voor veel mensen zullen het toch wel wat baalmomenten geweest zijn. Bijvoorbeeld als het optreden van een favoriete artiest zoals Katy Perry afgelast werd en ze naar huis moesten gaan. Maar hey, veiligheid natuurlijk boven alles. Het is bijna 5 uur. Ik heb nog tijd voor 1, misschien 2 liedjes. En dat heeft te maken met een klein raadseltje. Namelijk, wat hebben Madonna en Sienna Spyro met elkaar gemeen? Het antwoord is simpel. Het zijn allebei serieuze materialisten. In de 80's zong Madonna nog van Material Girl en 41 jaar later maakt Sienna Spyro er Material Lover van. Dit is haar nieuwste single nu bij Q Music.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
0: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Het is 1 over 5, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Thomas.
5: Goedemiddag. Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. In de late namiddag en vanavond kan er op sommige plaatsen hagel vallen met felle windstoten. Je hoort weerman David de Henao.
6: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook boven Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
5: In het noorden van Frankrijk zijn afgelopen nacht verschillende mensen gewond geraakt bij het onweer dat daar over de regio trok. Het gaat onder meer om een man van 23 die geëlektrocuteerd werd bij een blikseminslag op een elektriciteitspaal na zijn huis. Sinds het begin van de hittegolf zijn er in Europa al meer dan 1300 overlijdens geteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Het gaat dan voor alle duidelijkheid om extra overlijdens door het warme weer. 11 doden bij een vliegtuigcrash in Frankrijk. Dat gebeurde in de buurt van Nancy. Volgens lokale media gaat het om mensen die voor het eerst een parachutesprong zouden maken. Het is niet duidelijk waar het precies is misgelopen. Navit Jam breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie bij het speerwerpen en gooide 47,93 meter. En dat is ver onder haar persoonlijke record van 59,32 meter. Voor de 800 meter in het verspringen paste ze. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Tjam zat er mentaal en fysiek door. Shari Bossuyt is Belgisch kampioen op de weg. In een massasprint was ze sneller dan Lotte Kopecky en Sandrine Tas. Het is de eerste Belgische titel voor Bossuyt.
7: Er komen heel veel emoties los als je natuurlijk als eerste over de meet komt. Maar ik denk dat we vandaag de koers zo hard in handen hadden. Mijn ploegmaten waren echt on fire. Die gingen gewoon elke keer mee in elke ontsnapping. Dus dankzij hen kon ik vandaag het mooi afmaken.
5: Op dit moment zijn de mannen nog aan het rijden. Ze komen aan rond 6:15. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom liever maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk met kleine pauzes om kort bij te slapen, medische controles of om te eten. Zon en wolken wisselen elkaar voorlopig nog af. Vanaf het oosten komen er onweerswolken opzetten. Maxima tot 32 graden. Morgen opklaringen bij zo'n 27 graden. En ook de dagen nadien blijft het zonnig. Hier en daar kans op een bui en 25 graden.
4: En er staan 6 files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17. Je moet daar 12 minuten bij tellen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 11 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. En op de Brusselse ring op de buitenring 6 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En op de binnenring ook nog eens 5 tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Richting Brussel op de E40 5 minuten tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. En tot slot ook nog eens 5 minuten ter hoogte van Bierge en dat op de E429. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Jana de Wilde.
4: Met een niet mis te verstaande boodschap van Rihanna, zometeen eentje waar ik 300% achter sta. Eerst Cameron Whitcomb. Goedemiddag.

0: the music.
1: Rihanna. Dat ging even niet meer. Rihanna, and please don't stop the music.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Alex Warren. Nee, Alex Warren. Die scoort opnieuw met Passenger. Zijn gloednieuwe single nu bij Q.

0: Hugo, Kelani en Daiko met Think of Me. Maximum. Ik wil je even terug meenemen naar 2023. Ik weet niet of je er toen bij was aan de Q Beach House in de zomer. Maar toen stond Dean Lewis op het podium bij ons. Hij heeft toen een Sunset-concert gespeeld. Hij kwam recht uit Australië daarvoor. En het terras stond die avond bonkvol. Ik weet het, want ik was er zelf bij. Ook dit jaar komen er opnieuw kleppers van namen naar Oostende afgezakt. De namen die zijn nog niet bekend op dit moment, maar de data van de Sunset-concerten die wel al. En daarom ga ik over een dikke 5 minuten samen met jou al even de agenda van de zomer invullen.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute. Nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: De

0: say goodbye.
1: Live tijdens een sunsetconcert aan het Kiwi House. Dat zijn, voor wie het nog nooit meegemaakt heeft, de grote optredens aan ons Q Beach House hier in Oostende. Dan maken we het podium, dat eigenlijk op zich ook al vrij groot is, nog een pak groter. En dan kan je niet op het terras, maar wel met je voeten in het zand genieten van live muziek op ons terras. Dat gaat dan ook een hele avond door. Dus als je hier tegen een uur of acht afzakt, verwacht dan niet dat je vroeg naar huis kan gaan, want het wordt de hele avond plezant. We hebben al een aantal namen in gedachten van wie ons sunsetconcert kan komen spelen deze zomer. Maar die gaan we voorlopig nog een klein beetje geheim houden. Wat ik je wel al kan vertellen, dat zijn de data, zodat je die zeker kan vrijhouden in je agenda deze zomer. Dus neem snel even iets om te noteren en schrijf daarop. Zaterdag 18 juli, vrijdag 31 juli en donderdag 27 augustus. Dus zaterdag 18 juli, vrijdag 31 juli en donderdag 27 augustus. Dan zijn de avonden van de sunsetconcerten hier aan ons Q Beach House. Ik zie je dan. En deze man, die was er ook al vaak bij in het verleden. Milo heeft een nieuwe single uit samen met DJ Licious. Dit is For

0: ook een van de bekendste voetbal-anthems. Ik dacht uit 2004. Nelly Furtado met Forza. En straks het WK-anthem van dit jaar van Shakira en Burna Boy. Dat hoor je over een klein minuutje bij Q. Eerste files, het is 6:05. En er staan 6 files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 moet je 11 minuten bijtellen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Op de Brusselse ring op de binnenring ook 11 minuten. Dat tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. En op de buitenring ook 7 minuten. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Nederland daar 10 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West komt er een defect voertuig. En richting Gent 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de E429 moet je ter hoogte van Bierge ook nog eens 8 minuten bijtellen. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. Q-music. Q-music.
1: Maximum Summer. Jana de Wilde.

0: We hebben twee weekends kunnen bewonderen op Tomorrowland. En als je daar niet op kan wachten, dan moet je volgende week naar de Balearen afzakken. Alesso hier met Nate Smith en I Like It. Zometeen Aiken en ook Max met Andy Grammer.
1: Ruby red tomaten van Bellorta. De

0: hield mijn hart. En bij VTM 2 doet Ben Stiller van Meet the Parents. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Q Music.

was deze week de diepste daler in de Q-top 40. En Max en The Grammar die daalden zelfs zo diep dat ze op nummer 40 beland zijn. Volgende week zal duidelijk worden of het dus Exit The Thing I Love wordt of niet. Maar dat heb je natuurlijk zelf in handen met al jouw haartjes in de Q-app. Zometeen een vrouw die twee keer in de Q-top 40 staat op de radio. Na een overvolle opnamestudio aan artiesten, want Medusa, James Carter, Ellie Dohe en Fastboy, zij delen allemaal samen in de Saban met deze Bad Memories nu bij Q.

0: Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Ik heb daarnet verteld dat ik het gevoel had dat dit schooljaar zo voorbij gevlogen was. Twee keer knipperen met je ogen en ineens is de volgende zomervakantie daar al. Luisteraar Sanne uit Essen, die heeft daar wel nog een terechte aanvulling op.
1: Wel, Jana, ik heb echt een probleem. Hè. Ik hoor u net zeggen dat je moet knipperen en dat de zomervakantie begint. En dat klopt helemaal. Hè. Maar ik durf niet knipperen, want nu ben ik ook zeker dat de zomervakantie al gedaan is. Want ik heb al zoveel gepland en zo weinig tijd.
0: Ja, maar het ding is, beste Sanne, als de tijd snel gaat, dan wil dat ook wel zeggen dat je je amuseert en dat is goed nieuws. Ik hoop dat je je straks ook gaat amuseren met Somber en Undressed net voor het nieuws van 6 uur. Eerst Daft Punk, Get Lucky.
2: The legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Het is 6 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Thomas.
4: Goedenavond. De industriebrand in Lommerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle, dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust. Het bedrijf zelf is volledig uitgebrand en er hangt een grote rookwolk. Je hoort de burgemeester.
5: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
4: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Ons land stuurt het PFAS-team naar Venezuela na de zware aardbeving. Daar. Bifast zal zich voornamelijk focussen op onderdak, tenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. Ook vandaag kan het opnieuw stevig gaan onweren. In de late namiddag en vanavond is er op sommige plaatsen of kan er op sommige plaatsen liever hagel vallen met felle windstoten. Weerman David de Henao.
6: Dat zal niet zijn wat het vannacht is geweest. Ook al omdat de hitte voor een groot deel verdreven is. Het is nog wel warm, maar het is niet meer zo warm als gisteren. Ook in Frankrijk is het al minder warm. Dus we verwachten nog wel een lokaal stevig onweer. Maar het zal eerder naar de Ardennen gaan, denk ik. Een stukje van Vlaanderen. Maar normaal gezien zou het niet mogen zijn wat het is geweest.
4: Rune Hergots is Belgisch kampioen op de weg. In een sprint met 3 was hij sneller dan Van den Bossen en Rikaard. Hergots is 27 en toch wel een verrassende winnaar. De favorieten Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten niet in de kopgroep en deden dus ook niet mee voor de eindzege. Nafit Yam breekt geen potten bij haar comeback in het Duitse Ratingen. Ze kwam vandaag enkel in actie in het speerwerpen en gooide 47,93 meter. En dat is ver onder haar eigen persoonlijk record. Voor de 800 meter en het verspringen paste ze trouwens. Gisteren sloeg ze ook al de 100 meter horde over. Op het WK in Tokio vorig jaar gaf ze op dag 2 van de zevenkamp op. Tiam zat er mentaal en fysiek door. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft opnieuw een wereldrecord te pakken. Dit keer dat van 7 dagen zwemmen in een zwembad. Hij zwom maar liefst 364,4 kilometer. Dat is een goede 6 kilometer meer dan het vorige record. Bonne die zwom zo goed als 7 dagen aan een stuk, met kleine pauzes om kort te slapen, medische controles of om te eten. En dan heb ik nog het weer. Aan de kust overwegend zonnig, en dat klopt wel als ik zo naar Beach House kijk. Aan de andere kant van het land bewolkt, met kans op onweer. Ook vannacht kans op onweer en we duiken niet onder de 19 graden. Morgen dan zonnig en 27 graden en de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
3: Ja, Thomas, je hebt de verkeerde werkplek gekozen hè, vandaag, man.
4: Oh, verschrikkelijk. Ja, als ik hier naar buiten kijk, dan is het bewolkt. Echt niet zo zonnig als daar bij jullie. Ik ben een beetje jaloers.
3: En wel, geef er de brui aan. Je hebt nog 2 uur, dan is de zon hier ook onder en dan kunnen we er samen nog van genieten. Deal?
4: Ah, deal.
3: Voilà. 6 files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar een kwartier extra tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. En tussen Berchem en Deurne moet je ook nog 5 minuten bijtellen. Richting Antwerpen op de E17 daar 10 minuten tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Dat komt door een defect voertuig. En ter hoogte van Bierge op de E429 moet je ook 10 minuten bijtellen. Dan de files op de Brusselse ring. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette. En op de buiten moet je er 8 bijtellen en dat is de Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 5 minuten.
0: Jana de Wilde.
3: En tot de zon ondergaat, zorgen wij voor de zomervibes vanuit Oostende. Heel fijn dat je luistert naar de Maximum Hits van Q.

Lucas en Steve bij Q met Love on Hold. Het is 6:10 en dat op zondag 28 juni vandaag. Voor iedereen die niet het geluk van de zomervakantie heeft, begint morgenochtend de werkweek opnieuw. En je gaat dat doen in nieuw gezelschap dit jaar. Als je doorheen het jaar in het weekend al eens vroeg opgestaan hebt, dan ken je hem eigenlijk al, want Robbe Petitjean is de hele zomer jouw ochtendstem tussen 6 en 10, terwijl Maarten en Dorothee genieten van wat welverdiende vakantie. Als je Robbe nog niet kent, je gaat hem ongelooflijk snel leren kennen vanaf volgende week. Het is een ongelooflijk sympathieke en grappige kerel. En dan vanaf 10 uur, dan klinkt alles terug lekker vertrouwd, want dan zijn Matthias, Jolien, Vincent en Joren gewoon op post komende week. Dit is Pink met het zondagavond-anthem Raise a Glass.

0: gisteren Jackstyle en Jan met Turn the Lights Off. Dat is iets dat je gisteren misschien ook tegen je huisgenoot geroepen hebt, toen alle ramen open stonden om wat frisse lucht binnen te laten en je uiteraard geen muggen binnen wou hebben. Zometeen een man die niet langs de ramen, maar ook niet langs een gewone deur naar buiten gaat als hij ergens moet zijn. En alles wordt duidelijk als je zometeen de titel hoort van Meteor, zijn gloednieuwe single. Doe, doe,
1: doe. Ah. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn kusfiets is helemaal op de klop.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
1: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en ongevallenverzekering op etias.be.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.

0: new music. Q sounds better with you.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

koning van de flauwe mopjes op Instagram. Al een geluk voor hem dat Céline van Uitzel er zo goed tegen kan. Je hoorde Meteor bij Q met Notenuitgang. En zometeen de meest kleurrijke band uit Australië. Ze hebben blauw, blond en bruin haar. Alleen wisselt het wel eens welke kleur wie draagt. Eerst gaan we naar Zweden met Agnes. Die heeft een serieuze banger gemaakt in 2009. Dit is Release Me bij Q.

0: Papers by Q met Coming Home. 6:35 en er staan 7 files ondertussen al op de Vlaamse snelwegen. Richting Antwerpen op de E17 moet je 10 minuten bijtellen en dat is tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Dat komt door een defect voertuig daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten en dat is tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. En tussen de Legrellenlaan en Deurne moet je ook 10 minuten bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Gent dan 5 minuten en dat is tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse ring op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Op de buitenring zijn dat 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En verder op de E429 ook nog eens 8 bij tussen Bierge en Tubize. En op andere plekken gaat het vlotter, daar verlies je minder dan 5 minuten. Q-music.
1: Jana de Wilde.

0: Party. Waarom zou je op een feestje moeten zijn als je zelf thuis ook de radio gewoon wat luider kan zetten? En dat is trouwens een zeer goed idee zometeen als de zomersingle van Jonas Blue eraan komt. Dat is die nieuwe met Malef.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Bestemming Bruno Mars. Stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister vanaf morgen naar Vincent Live. Hey!

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Hé hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het goed.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
1: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
3: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: Don't Call Me Up.
1: So don't call me up.
0: Iets dat Petra, die normaal gezien vanuit Roeselare luistert, maar nu vanuit Calamilor, Mallorca waarschijnlijk ook aan het denken is. Ze stuurt een foto mee van het zwembad en ziet er zalig uit. Ook een berichtje gekregen van Romy uit Zottegem, die vraagt om een nummer van Berre, Pommelien Thijssen of Gracie Abrams te spelen. Als je zoveel keuze geeft, dan komt

Wat Otto knows, dat blijft een raadsel. Maar wat ik wel zeker weet, is dat je vanavond het allerbeste gezelschap bent. Met Naomi van der Poorten zometeen op Q tot 10 uur vanavond. En zij zorgt ook voor de afsluit van het Q Beach House. Geniet nog van de zondag en vooral ook van de Maximum Hit.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Goedenavond, het is 7 uur, het nieuws krijgt.

0: Maatje van Thomas.
1: Goedenavond. Jules Hergots is Belgisch kampioen op de weg in een sprint. Met drie was hij sneller dan Jonas Rickard en Fabio van den Bossen. Hergots is 27 en toch wel een verrassende winnaar. De favorieten Tim Erlier en Jasper Philipsen zaten niet eens in de kopgroep. De industriebrand in Londerzeel in Vlaams-Brabant is onder controle, dat bevestigt de brandweer. Er wordt wel nog nageblust. Het bedrijf zelf is volledig uitgebrand en er hing ook een grote rookwolk. Je hoort de burgemeester.
2: We hebben gevraagd om preventief ramen en deuren te sluiten. Een tweede bezorgdheid was dat er gebouwen, loodsen in de buurt van de brand zich bevonden, waar giftige stoffen zich in bevonden. En daarom dat ik ook de gemeentelijke fase heb afgekondigd. De brandweer slaagt er wel in om die gebouwen nu te vrijwaren.
1: De oorzaak van de brand is nog onbekend. Niemand raakte gewond. En ons land stuurt het BFAST-team naar Venezuela na de zware aardbevingen daar. BFAST zal zich voornamelijk focussen op onderdak, tenten dus. Venezuela had Europa om hulp gevraagd. De dodentol staat daar voorlopig op 1430. 50.000 anderen zijn nog vermist. Voorlopig nog heel even zonnig aan de kust. Aan de andere kant van het land bewolkt met kans op onweer. En ook vannacht kans op onweer. En we duiken niet onder de 19 graden. Morgen dan zonnig, 27 graden. En de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
3: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring bijvoorbeeld, op de Buitenring, tussen Strombeek-Bever en Jette 15 minuten en 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de Binnenring verlies je 6 minuten tussen Groot-Bijgaarden-Saarlaan en Jette. Richting Antwerpen dan op de E17 9 minuten bumperen tussen Kruibeek en Antwerpen-West en op de E19 9 minuten bij tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 9 minuten. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten verliestijd. Op de E429 tenslotte tussen Bierge en Tubize 6 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Voilà. Nog 3 uur dat fantastische eerste weekend afsluiten. Dus ik ga even inchecken bij mijn denkbeeldige vrienden. Kurt Rogiers, ben je er klaar voor?
4: Ja.
3: Zalig. Natalia, klaar voor?
5: Ja.
3: Al zalig en Aro Blomaert.
4: Yep.
3: Dan kunnen we eraan beginnen.
6: Cupid House. Naomi van der Poorten.
3: Dat klinkt goed, hè. Dan kunnen we eraan beginnen samen. En Jelly Roll ziet het ook helemaal zitten. Dit is

Desire van Calvin Harris en Sam Smith. Een verkoelend zomerplaatje. Maximum. Lost Frequencies, die heeft wel zo'n paar Aftersun plaatjes in zijn arsenaal, dus daar hoor je zo meteen ook een voorbeeldje van. Maar deze zondagavondshow wil ik eerst heel graag openen met waar het allemaal mee begon. Eigenlijk op de eerste dag van het Q Beach House, dat was nog maar gisteren, maar niemand minder dan Camille heeft het podium warm gelopen.

dat die vrouw nog plaats in haar agenda heeft kunnen maken na al die Circus Camille prep en zo. We zijn haar heel dankbaar. Er komt geen tweede kans. Het startschot is officieel gelost en we zijn vertrokken voor 2 uur gezelligheid en gekkigheid in Oostende. 2 maanden wil ik eigenlijk zeggen. Dit is haar nieuwste dus in de studioversie. Nu dat je weg bent.

0: Friday van Lost Frequencies. Ik heb hier even een kleine vriend van aan de studio geplukt. Dag vriend. Heet jij Bruno?
1: Nee.
0: Ah nee, oké, sorry. Ja, ik leg het zo meteen uit. Ik zoek een Bruno. Enfin, iets helemaal anders. Code oranje, wat was me dat? Het begon met temperatuurstandje warm, dan werd het standje heet. En uiteindelijk temperatuurstandje doe normaal. Dat onweer er dan nog bij, als klap op de vuurpijl. Het was één grote fever dream. Maar beterschap is in zicht. Morgen wordt het weer wat normaler, halleluja. Maar ik ga wel Alex

0: Kelly Clarkson, Because of You. Because of you. Ja, Because of you. Of because of uw lokale Bruno, uw buurman Bruno, uw onkel Bruno, uw collega Bruno. Kan jij naar de echte Bruno Mars gaan kijken?
1: De Q Guest List. Bruno Mars in Milaan.
0: Ja, want we zijn live, die zet je op de Q Guest List. Het enige wat jij moet doen, ja, je hoort me goed, is een Bruno zoeken. Eén van hier, een lokale Bruno. En je vooral inschrijven via qmusic.be. Wat ze met jou en jouw lokale Bruno van plan zijn, dat is mijn raadsel. Maar dat het moeite zal zijn, daar maak ik me geen zorgen over. Dit is Bruno Mars en I Just Might. Hij zou wel een keer durven.

DJ-licious. I miss this magic with you. And magic with you. En zo is het 7:30 geworden. En er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten mag bijrekenen. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Groot Bijgaarden, dan Saarlaan en Jette zijn dat er 14. Richting Antwerpen op de E19 verlies je 12 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna.

0: Ja, zet die radio wat luider. Want er zijn van alle nieuwe activiteiten aan het Q Beach House deze zomer. En daarover wil ik zo meteen wat meer vertellen. En je hoort Martin Garrix en Ed Sheeran. Die twee hebben stoten uitgehaald deze week. Je wilt het niet weten. Ze zijn naar een random trouw gegaan en ze zijn die gaan crashen. Wat een goede reacties ook. Oh my god. Ik zou ook zo zijn. Het zijn toch kastjes. Compleet live dus. Je hoort ze zo meteen met de studioversie van Repeat It.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: Q Music.
6: Q. Sounds better with you.

0: legendarische pianodeuntje van Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Er is van alles nieuws in het QB-show dit jaar.
1: Zo heb je deze zomer ook vaste afspraken. Op elke weekdag een andere activiteit. En op maandag, morgen dus, dat is vanaf nu jouw sportdag. Ja, elke maandag zal er een activiteit voorzien worden die met sporten te maken heeft. En morgen is dat een korte high intensity interval training. Van een half uurtje ongeveer. En nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Dat is niet echt mijn en dada. Maar mijn lief wel. En die is daar laaiend enthousiast over. Dus dan zal het wel de moeite zijn, denk ik dan. De warmte gaat ook wat gaan liggen morgen. Halleluja. En aan de zee is het altijd nog wat frisser. Dus dat komt goed, hè? Dat sporten. Geen risico's nemen, maar ik denk dat het helemaal goed komt. Dus ben jij een sportivo, schrijf je dan gewoon in via qmusic.be. En de volgende track, die zal je ook wel wat extra motiveren. Lekker pompend. Sorry, papi.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.

Take Me to Church van Hozier. Ik eet met het weer telkens later en later. En ook Marie uit Oosterzele die stuurt in de Q-app onderweg naar de frituur. Frietjes stuurt ze. Yes, dat zal op doktersvoorschrift zijn, hè? Want we moeten met z'n allen meer zout eten om dat vocht binnen te houden. Maar kan er iemand dat aan Aaron Blomhaert en Zoe Levi zeggen? Want die hebben de memo nog niet gekregen, denk ik. Want huilen, dat is ook vocht verliezen, hè? Dus houd dat liefdesverdriet voor

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Goedenavond, het is bijna 8 uur. Het nieuws krijg je van Thomas.
2: Goedenavond. Afgelopen week was de warmste ooit dus sinds het begin van de metingen in 1892. Je hoort weerman David de Henao.
3: Het is net de warmste week geworden sinds vorige zondag tot en met gisteren, met een gemiddelde temperatuur van 27,11 graden. De vorige warmste week was tussen 6 en 13 augustus 2020, met een gemiddelde temperatuur van 27,07 graden, dus een heel klein verschil.
2: En ook de komende dagen blijft het nog warm. Meer details zo dadelijk in het weerbericht. In een pretpark in Zweden zijn verschillende gewonden gevallen toen de bliksem insloeg. Dat zeggen de lokale autoriteiten. De bliksem sloeg in op een boom, waardoor er takken en brokstukken naar beneden vielen. Een vrouw van 45 werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. 5 kinderen raakten lichtgewond. En onze Belgische volleybalmannen hebben hun 8e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Het werd 0-3 tegen Turkije. De Red Dragons staan voorlopig 13e in de tussenstand. Over een goede 2 weken trekken de Dragons naar Japan voor week 3 van die

0: Nations League. En de 7 beste plaatsen zich voor de finale. En dan heb ik nog het weer. Vanavond kans op onweer, maar het blijft wel warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen dan zon, 27 graden. En de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
1: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijrekenen. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden, dan Saarlaan en Jette zijn dat 17 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten verliestijd. Richting Nederland verlies je ook 7 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 mogen verliezen.
2: Ja. Naomi van der Poorten.
1: Als je al eens je teentjes laat verluchten in dit weer, dan heb ik een vraag voor jou. Ja,

Als jouw tenen nu bloot zijn, dan ben jij the right person at the wrong time. Ah nee, the right time. Maximum. Want als jij eens graag een slippertje of een sandaaltje draagt in dit weer, ik kan het je niet kwalijk nemen, free the toes. Maar wat ik dan lastig vind, dat is autorijden met slippers. Ja, dat is toch quasi onmogelijk, enfin, voor mij toch. Dus heb ik altijd zo van die veel te warme sneakers bij mij om te autorijden. Dus die zitten dan in mijn koffer en dan, als ik ergens gearriveerd ben, dan ja, trek ik mijn slippers weer aan. Maar ik heb het ook gecheckt, het is niet wettelijk verboden, lastig om met slippers auto te rijden, maar dat is toch echt niet aangenaam. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat aanpakt deze zomer.

0: weet wel niet of dat mag, schrijft ze erbij. Maar ook Niels doet het. Hij zegt, met het warme weer doe ik mijn sneakers uit in de auto en dan rijd ik met blote voeten. En ik zet dan ook de airco half op mijn voeten gericht. En dat is echt heerlijk verkoelend. Ja, ik heb het ook even vlug opgezocht. Ik denk ook niet dat het illegaal is. Je moet gewoon controle over je auto bewaren natuurlijk. En Nono uit Oostakker die zegt... Als je niet kunt rijden met slippers, dan kun je gewoon niet rijden. Nono, zeg! En het ergste is dat ik het niet kan tegenspreken ook, want ik ben nu niet de allerbeste chauffeur. Enfin, zometeen full gas met Kamerad en Be Mine.
1: Vlucht geregeld. Hotel geregeld. Yeah. Bestemming Bruno Mars. Q stuurt je op 14 juli naar Milaan. Voor Bruno Mars. Live. Met zijn nieuwe album The Romantic. I've risked it all for you. Luister vanaf morgen naar Vincent Live. Hey.

0: Maar vriendin, ik ga eerlijk zijn. In deze tijden ben je eraan voor de moeite, hoor. Oh, het is te warm. Ik kan toch niks uitspoken in dat weer. Echt gewoon platte rust, zou ik zeggen. En ik ben vooral verliefd eigenlijk op mijn ventilator die maandag.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En daarna kan ik weer mijn pijlen op mijn liefrichter. Dit is Judith met I'd Love to Be in Love. Q Music. Q. Sounds better.

0: De Deen Lucas Graham met 7 Years. Prachtig nummer. Once I was 7 years old. En zo is het mooi, 8:30 geworden. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijrekenen. Op de Brusselse ring, op de binnenring, tel je 8 minuten bij tussen Groot-Bijgaarden dan Saarlaan en Jette. Richting Gent op de E40 7 minuten extra tussen Aalter en Nevelen. Op de Antwerpse ring tenslotte richting Gent 6 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
1: Dag Naomi.
2: Hallo.
3: Naomi van der Poorten.

0: Werchter Boutique eindigde gisteren een beetje in mineur natuurlijk nadat Katy Perry naar huis werd gestuurd voor die storm. Maar volgende week staat er weer een Werchter weekend voor de deur. The real deal dan, echt gewoon Rock Werchter. En daar gaan Teddy Swims en Louis Capaldi voorbij komen bijvoorbeeld. Dus dat belooft ook wel heel veel. En als we een paar maanden doorspoelen en een beetje verder naar Kiewit trekken, dan landen we binnenkort ook op Pukkelpop. En dan zal er een grote, jonge, slanke man reizen op het podium. En die man zal Gen Z helemaal inpakken. Die man zal hit na hit spelen. En die man draagt de naam Somber. Je hoort hem zo.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

Uit het begin van de Zero's uit 2000, Craig David en Walking Away. Another, die heeft een nieuw nummer uit. The Boys maakt... It's so nice. It's so nice to make you feel bad. Ja, yeah, and it is nice.

0: Cyrus met End of the World. Ja, zondagavond voor sommigen nog 2 dagen school vanaf morgen. En dan is het officieel zomervakantie. Ik heb ook nog wat lekkers voorzien om de avond mee af te sluiten, dus pak het af. Zometeen Coldplay en Avicii, maar eerst Taylor Swift. Vanaf volgende week mevrouw Taylor Swift, of mevrouw Kelsey liever, want dan trouwt ze op 3 juli in de grootste concertzaal van New York. Ja, ja, dat is gewoon zo.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Waanzin, niemand doet het daarna. Dit is I Knew It. I

0: Afgelopen week was de warmste ooit sinds het begin van de metingen in 1892. Je hoort weerman David de Henao.
1: Het is net de warmste week geworden sinds vorige zondag tot en met gisteren, met een gemiddelde temperatuur van 27,11 graden. De vorige warmste week was tussen 6 en 13 augustus 2020, met een gemiddelde temperatuur van 27,07 graden, dus een heel klein verschil.
0: En ook de komende dagen blijft het nog warm. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, dat meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper twee

0: Dagen nadat de twee landen een intentieakkoord hadden om het daar terug allemaal rustiger te maken. Israël heeft het opnieuw gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. En bij die aanvallen zou één Israëlische soldaat om het leven gekomen zijn. En onze Belgische volleybalmannen hebben hun 8e wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Het werd 0-3 tegen Turkije. Over een goede 2 weken trekken ze naar Japan voor week 3 van die Nations League. De Red Dragons staan op dit moment 13e in de tussenstand. De 7 beste plaatsen zich voor de finale. De laatste strepen zon zijn een feit. Vanavond kans op onweer, maar het blijft wel warm. We duiken niet onder de 19 graden. Morgen zonnig, 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
1: Hey, en wat krijgen we nu? Supergoed nieuws, want er is geen enkele plek waar u meer dan 5 minuten verliest.
2: Woo! Naomi van der Poorten.
1: We waren allemaal braadkipjes deze week. Zo warm. Maar wat doen we als we warm hebben? Dat is juist ja. Naar de

Save Me Tonight. Camille was er gisteren om de zomer hier te openen. En zometeen hoor je in de playlist wie er woensdag afdaalt naar de gezelligste beachbar van Vlaanderen. Het Q-Beach House bedoel ik daarmee wel te verstaan. Niet pakweg de beachclub in Sint-Idesbald. Het zal daar ook wel gezellig zijn, maar niet zo gezellig als bij ons. Eerst een flashback naar gisteren pakweg, ja, code oranje. En vanavond lokaal ook weer van dat regen en onweer. Zegt dat Kane het u gezegd heeft. Dit is Rain Down.

0: Serra, de winnaar van The Voice 2026. Hij komt woensdag naar het Cubeach House. Hij gaat de zomer tegemoet met heel veel festivals. Het gaat al zover dat hij achter de schermen heeft gewerkt op Werchter Boutique gisteren. En hij zette op Instagram dat hij ervan droomt om er ooit zelf te staan. Nu bleef het gewoon bij watertjes uitdelen, hè, voor bij de hitte. Maar u weet, hij is goed op weg hoor. Want deze zomer wordt echt een vuurdoop eigenlijk. Want Koen Wouters, zijn coach bij The Voice, neemt hem ook al mee naar Suikerok in Tienen op zondag 9 augustus. Zometeen dit nummer. Maar dan anders.
1: It's play.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be
4: Q Music.

Gefrituurd brein, een braadkip van een lichaam. Het is erg geweest de laatste tijd en we hebben tijd nodig om daar s'avonds van te recupereren. En ik heb al veel middeltjes gelezen. Natte washandjes, rolluiken naar beneden houden, veel zout eten. Maar Reggie en Linda die zweren bij muziek. Music is my medicine.

0: again. En zo is het iets over 9:30 al. Er staat één file waar je toch voor moet oppassen. Dat is richting Antwerpen op de E19. Daar verlies je 9 minuten tussen Comtig en de Kraaibeck-tunnel. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
1: Met wie spreek ik?
2: Naomi van der Poorten.

0: stond er een hele sterrenparade op het podium van Werchter. En daar is Pitbull per ongeluk de headliner en afsluiter geworden. Ja, heel veel ambiance natuurlijk, want Katy Perry die mocht de vlieger pakken, dus ja... Die waren dan prematuur wel een beetje op een hoogtepunt gekomen. Want die storm die was te gevaarlijk. Een te groot risico. En daarom heb ik nog een troostprijs eigenlijk. Ik steek ze nog even in de playlist zometeen. En het is met een van haar stoutste nummers.
1: It's playtime.
2: Easy Toys. It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be
4: Q sounds better with you.
5: Q Music.

en Miles Away. Zometeen een van de breekbaarste nummers van Niall Horan. Maar eerst, belofte maakt schuld. Deze eerste woorden van Katy Perry die komen na haar afgelasting op Werchter Boutique gisteravond extra hard binnen. Niet volgens het plan, hè, ja.

0: ook zijn laatste nummer. Kan een verwijzing zijn naar zijn goede vriend Liam.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: A Little More Time, dat had hij graag met hem gewild. Dit is Niall Horan en zijn nieuwste nummer in de playlist.

Body op zijn body, maar toch een hele bedoeling hoor met het weer. Wacht daar misschien nog even mee tot morgen. Dat is meer weer voor zo'n avontuurtjes, want het gaat afkoelen. Halleluja! En het eerste weekend zit erop. Morgen het begin van een nieuwe werkweek. Eén ding is zeker, Robbe Petitjean staat met je op en Vincent Live rijdt nog steeds met jou naar huis. Het is Sienna Spyro, Material Lover.

0: 16 uur het nieuws krijg je van Thomas.
1: Hey, hey. Een gigantisch Amerikaans feest in het Jubelpark in Brussel ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst 9000 mensen, een kostenplaatje van 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Collega Hannelore Simons is erbij.
2: Ik heb een mail gezien die hij heeft gestuurd naar heel veel Belgische bedrijfsleiders, waarin ook wel wat pushy was, dat ze moesten sponsoren. En dat ging over sponsorpakketten tussen de 10 en de 250.000 euro. Degenen die niet uiteindelijk daarop zijn ingegaan, die kregen dan die ook een heel teleurstellende mail van I'm very disappointed in you. Dus ja, sommigen vonden het echt wel pushy, maar het zijn toch velen die het gedaan hebben.
1: Uit economische belangen om goed zaken te kunnen blijven doen met de VS. De dodental na twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat nu op 1450 dodelijke slachtoffers en meer dan 50.000 anderen zijn nog altijd vermist. En in de Duitse stad Bochum is een bruiloftstoet ontaard in een botspartij, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten lichtgewond, maar de materiële schade is groter, in totaal voor 250.000 euro. Vanavond dus kans op onweer. Het blijft wel warm en we duiken niet onder de 19 graden. Morgen dan zonnig, 27 graden en de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
3: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Easy to respond to be. You are listening to Easy Toys.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas. Dat bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, dus ook een verdachte overlijden. Het onderzoek loopt nog. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus opduikt in, uitgerekend, een ziekenhuis. Joris Monus van het departement Zorg.
3: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite ingestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
2: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die dodelijk zijn. Iran verwacht dat er 20 miljoen mensen de begrafenis van Ayatollah Khamenei zullen bijwonen. Die kwam eind februari om het leven bij een Israëlische droneaanval en wordt in juli begraven. Khamenei was 37 jaar lang de hoogste geestelijke leider van Iran. Begin juli wordt er een nationale herdenking georganiseerd die een paar dagen duurt. Afwisselend wolken en opklaringen en minima rond een graad of 17. Hier en daar kans op een onweersbui, maar overwegend droog. Morgen zonnig en 27 graden dan. En de dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui en maximaal tot een graad of 27.
1: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas. Dat bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, dus ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met de Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die nu dus ook opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Joris Molens van het departement Zorg.
2: Ze hebben heel de afdeling waar die patiënten zich bevonden, de intensieve afdeling, helemaal leeggemaakt. Helemaal laten desinfecteren, ook gespecialiseerde firma's daarvoor ingeroepen. Materiaal vervangen, heel intensief gescreend ook in het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis heeft daar echt alle nodige moeite ingestoken om deze uitbraak zo klein te houden zoals ze nu is.
1: De schimmelinfectie is voor gezonde mensen ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan ze dodelijk zijn. En dan nog naar het WK voetbal. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in de toegevoegde tijd. Dat betekent dat Canada de 8e finale speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. En we gaan de nacht in met het weer afwisselend. Wolken en opklaringen, minimaal rond een graad of 17. Hier en daar kan er een onweersbui voorkomen, maar overwegend droog wel. Morgen zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, kans op een bui en maximaal tot een graad of 27.